De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Five Nights at Zenbad. What in the ding op mijn pad? Net als hier een schierakkoord. Of gooi je rood dat de zoek net een aas belicht. Ik was blieden met die telefoontje.

0: Het is nu 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

more than in height, you be so close. An Indian drunk is the vierde lijn, more than echt is echt a line. Een smalske met een groot plan, more spells than die little verdus.

0: Het is nu 6 uur.
1: Tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is nog nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Spoorpersoneel slaat alarm om verharding op het spoor en het station. Uit onderzoek van vakbond VVMC blijkt dat agressie en fysiek geweld steeds vaker voorkomen. Dat wordt bevestigd door de NS. Vakbondsbestuurder Wim Eilert is bang voor het ergste.
4: Hier zit je heel dichtbij een dodelijk slachtoffer, hè?
3: Een 43-jarige man uit de regio Groningen heeft als spermadonor mogelijk 121 kinderen of meer verwekt. Dat meldt Nieuwsuur op basis van gesprekken met gedupeerde moeders en eigen onderzoek. Om onopgemerkt te blijven gebruikte de donor schuilnamen en hield hij meerdere vrouwen voor dat het zijn zesde kind zou worden.
5: Scam. Scam is een goed woord. Het lijkt bijna alsof deze man een script heeft bedacht waarmee hij denkt, oh, als ik dit zeg, de tuinen ze erin. Dan kan ik er weer eentje maken.
3: Zegt Babs. En het winstgrote bedrijf Campex, dat waterpassystemen voor campers maakte, is failliet. Lijkt erop dat honderden gedupeerden hun aanbetaling kwijt zijn. Campex werkt vooral met oproepkrachten, waar 3 mensen in vaste dienst. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, vrijdagmorgen in Groningen. En Groningen viert feest vandaag. Groningen's ontzet met feest in stad, maar ook feest voor het ommeland. Welkom bij de ochtendploeg.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen, hallo.

0: Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. In dit geval, Let's Hear It For The Boys. Tot 10 uur dan. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 28 augustus. Groningen is ontzet. We zijn ontzet van het onweer van vannacht. Zo, dat ging tekeer.
1: Wel, ik werd er wakker van.
0: Ja, ik ook. Sergi, trouwens, goedemorgen.
1: Oh ja, goedemorgen.
0: Rob, ook goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: Ik weet niet hoe het bij jullie was. Ik heb in ieder geval één harde knal gehoord waar ik wakker van werd.
1: Ja.
3: Ik werd er goed wakker van en daarna kon ik niet meer slapen. Dus ik,
0: echt waar?
3: Ik kon echt niet meer slapen. Dus ik ben er maar afgegaan en dat was al, dat was al voor, ver voor 3 uur.
0: Nou, inderdaad. Wat heb je toen gedaan? De tuin of heb je een muurtje gewit?
3: Nou, ik heb een beetje tv gekeken. Alvast wat werk gedaan
0: wat
3: achter de computer.
0: Ja.
3: Nou ja, goed, ik heb mijn tijd nuttig besteed.
0: Ook vanmiddag trouwens weer code geel in onze provincie. In verband met kans op onweer kunnen pittige buien voorbij komen. Code geel geldt tussen 2 en 8 uit mijn hoofd. Verder vandaag trouwens niet koud. De temperatuur is nauwelijks gedaald. Vannacht is nu ook een graad of 18, 19.
3: Ik vond het warm toen ik de deur uitstapte zo net.
0: Benauwd inderdaad. Het wordt 1, 22 graden. Wisselvallig in de ochtend nog wel droog. In de middag dus kans op onweer. En op dit moment is er een gedeeltelijke maansverduistering gaande. 93% van de maan wordt bedekt door de schaduw van de aarde. Dat is begonnen zo rond 3:30. Moet, nu ongeveer, over een paar minuutjes, moet het hoogtepunt bereikt zijn. Ik ben er nog even naar buiten gelopen, vlak voor de uitzending.
1: Mm-hmm.
0: Hoe het staat bij de maansverduistering? Totale maansverduistering.
3: Ja.
0: Door de bewolking.
3: Ja.
1: Oh, ja.
3: Ik heb ook nog zitten te kijken toen ik de deur uitstapte. Maar ook niks gezien door de bewolking.
0: Hier niets van te zien. Mocht het bij jou wel zijn, ergens in de provincie, zou het best kunnen dat er ergens een wolkje wegzakt. Nou, laat het gerust even weten. Maak er misschien een fotootje van 050-3188-288. En anders is het wachten op 2028, op 12 januari, 6 juli en oudjaarsavond hebben we dan ook te maken met gedeeltelijke of totale maansverduisteringen.
3: Oké, de eclipsbril hoeft in elk geval niet op.
0: Nee. Dus bij de maan is dat totaal niet nodig. Voor in de agenda, we weten inmiddels wanneer Bureau Groningen uitgezonden gaat worden. Ewout Genemans, die zijn serie die hij eerder maakte, bijvoorbeeld Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, Utrecht, die in Groningen rondgelopen heeft. 15 oktober is de eerste aflevering te zien bij RTL 4 en Videoland, waarin Ewout Genemans meeloopt met 6 koppels van 2 Groninger agenten. En wat we gaan zien, zegt RTL, een melding over vuurwapens, een verdronken man, een verwarde buurman met een mes en de zoektocht naar een vermiste hond.
3: Oké.
0: Ik zie er wel een beetje naar uit eigenlijk.
3: Ja, ik denk dat ik ook wel even wat ga kijken.
0: Ik heb die vorige series niet alles van gezien, af en toe wel een stukje, maar puur om de herkenbaarheid van Groningen alleen al. En misschien zie je al bekend. dus lijkt het me toch heel interessant om even naar te gaan kijken.
3: Ja.
0: Het is 28 augustus vandaag in het jaar 1871... was de officiële opening van het dan nieuwe provinciehuis aan het Martinikerkhof in Groningen. Al na 40 jaar zou dat gebouw worden gesloopt en vervangen door wat nu het oude gedeelte van het provinciehuis is. 1871. In 1959 op deze dag was de eerste steen gelegd van het revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren door toen prinses Beatrix. Ja. Zij is vernoemd naar het Beatrixoord.
1: Oh.
0: Of andersom, dat is niet helemaal.
1: Een van de twee.
0: Prinses Beatrixoord, ja leuk. En vandaag in 1999, ik weet het nog goed, ik had piket toen die dag. Er was eerst vuurwerk geweest in de stad. Daar was ik naartoe geweest. En daarna was er nog een keer vuurwerk, namelijk bij Bakker Bart. Aan het begin van de Heerenstraat. Enorme brand in de binnenstad van Groningen toen. Ben er nog een halve nacht geweest voor TV Noord. Kan me nog herinneren.
1: Ja.
0: Het pand zou overigens worden herbouwd. Ja, en 28 augustus. Groningen ontzet, 1672. We vieren feest vandaag. En daar hoort in de ochtend een traditie bij, waar we ook vandaag en niet omheen kunnen.
1: Ga je die trakteren?
0: Nee, Piet van Dijken gaat trakteren.
1: Oh,
0: ja. Die heeft ooit een plaatje opgenomen. Ik heb ooit bedacht, die draai ik 1 keer per jaar op Groningen. Nou ja, dat is nu.

0: You're so pretty. You're so pretty.
1: Chantal Jansen zou zeggen, wat kan hij presenteren, hè, die man? Ah, toch leuk, hè? Volgend jaar weer?
2: Echt fantastisch.
1: Volgend jaar weer. Op 28 augustus. Piet van Dijken en Grote Stad.
3: Dit is de Vroege Vogel.
1: Evert Kuik, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin.
1: Heb je ook zo genoten van de muziek net?
4: Of ik genoten heb van wat?
1: Van die muziek net, van Piet van Dijken.
4: Oh ja. Ik vind het leuk. Ik vind hem leuk.
1: Ja. We gaan, je hebt een hele verandering doorgemaakt, Evert. Want we kennen jou de bus.
4: Ja, jullie waren gewend dat ik op mijn bus zat bij Arriva. Ja. En ja, helaas. Mijn werkgever die nam steeds meer personeel aan. En ik ben maar een uitzendkracht. En ja, dan word je heel makkelijk minder uren door toegeschoven. Ja, en ik moet mijn financieel plaatje natuurlijk wel rondkrijgen. En ik kan niet rondkomen van dan één dag in de week, dan twee dagen in de week. Dat schiet niet echt op. Ik ben weer teruggestapt op mijn oude werk. Ik zit weer op een vrachtwagen, maar wel heel ander werk. En ik ben wel een hele vroege vogel. Want wanneer jullie op bed liggen, stap ik er pas uit. Ik ga om 12 uur ter huis uit en pak een beetje 12:15, dan stap ik bij mijn werkgever binnen. En dan ga ik de vrachtwagen laden met brood. En dan ga ik brood bezorgen.
1: Jongen, maar want Evert, met alle respect, jij bent al op leeftijd een beetje, toch?
4: Ja, dat zeggen ze allemaal. En ik wil het nog helemaal niet horen. Ik weet, volgend jaar word ik 70.
1: Ja.
4: Maar ik geniet er nog zo aan van. En zolang mijn lichaam het nog aan kan en ik het plezier in het werk hou, ga ik nog even lekker door.
1: Maar ook bij dat vroeg opstaan, want dat is voor het lichaam wel altijd wel even een kleine aanslag, toch?
4: Dat moet ik ook eerlijk toegeven. En de eerste paar weken was dat echt wel even wennen en in je ritme komen. Maar ja, in tegenstelling van de bus heb je nu wel een vaste ritme. Ik bedoel, je weet welke tijd je moet beginnen, je weet welke tijd je eindigt. En ja, daar stel je je op in. Daar houdt ook wel in dat ik overdag moet slapen.
1: Ja.
4: Maar ook dat is voor mij geen probleem, want ik ben afhankelijk van sommige hulpmiddels. En onder andere bij die hulpmiddelen zit ook mijn gehoorapparaten. Die gooi ik uit als ik thuis ben. Ja. En ik slaap als een blok, jongen.
1: Zeg maar, wat je zegt van, ik heb het ook wel nodig, dat geld. Want de AOW is niet voldoende, zeg maar, om mee rond te komen.
4: Nee. En ik heb een vrouw die is 6 jaar jonger dan ik. Dat ik moet een pensioen gaan overbruggen. En haar gezondheid is helaas wat minder dan die van mij. Dat is sinds begin dit jaar is ze gestopt met werken, omdat het niet meer aan kan. Ja, ze vindt het zelf heel jammer. Maar ja, het lichaam zegt, En wil je toch nog wat aan je oude dag hebben met z'n tweeën? Ja, dan moet je een wijs besluit nemen. En vandaar dat ik erop aan heb gedrongen dat ze moest gaan stoppen. En ze is gelukkig gestopt.
1: Ja, zo. Maar dan zie je elkaar dan nog wel eens?
4: Jawel. Iedereen denkt dat ze elkaar niet meer zien. Oké, je leeft een ander leven en doe maar.
1: Dit
4: is in goed overleg gegaan en ze staat erachter. En ze weet dat ik nog maar een paar jaartjes doorga. En dan stop ik er ook echt mee. Dat vind ik toch wel leuk geweest.
1: Waar sla je nu af? En ik hoor je richting aanwijzen. Waar ben je?
4: Sorry?
1: Ja, ik hoor de richting aanwijzen. Dus je rijdt nu ergens naartoe. Waar rij je naartoe?
4: Ik zit nu in Drachten.
1: Oké.
4: Ik heb nog twee klantjes in Drachten en dan nog eentje in Marum. En dan moet ik nog suikerbrood ophalen bij een bakkerij in Garijp. En dan terug naar Leeuwarden.
1: Ja. Nou, dan wens ik je een hele mooie dag. Mooi met je gesproken te hebben weer. En gefeliciteerd met je nieuwe baan dan toch ook maar. Oh, ja, en de groeten van Maria Dam.
4: Dankjewel.
1: Maria Dam, doet je de groeten via de app? Want dat is een collega van je, zeg. Of was je een collega van je?
4: Ja.
1: Fijne dag, Evert. Mooi.
4: Dank je.
1: Mooi.
3: De Vroege Vogel.

0: heeft hij wat te zeggen.
1: Alex Vissering samen met de Frisse Wichter en Compromissen. Zo leuk, we worden echt overal beluisterd, zeg.
2: Ja, mooi is dat, hè?
1: Kregen foto's van de maansverduistering toch ergens te zien. Dat blijkt Bolivia te zijn.
2: Ja.
1: Daar woont Geert Hoekstra uit Tezingen, liet hij weten. En die lust het gewoon aan Noord. En we gaan hem volgende keer bellen.
2: Ja, leuk is dat.
1: Ja, hartstikke leuk. Doe volgende week. Even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied aan hun grens. Waarna een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen. Volgens Chinese waterautoriteit is het risico op een doorbraak hoog. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar vermisten, onder wie volgens de Nepalese autoriteit ook twee Nederlanders. Tot dusver zijn er totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens. De ramp ontstond afgelopen woensdag door het instorten van een gletsjer, waardoor een enorme stroom ijs, modder en puin op gang kwam. Gisteren is de hele dag overleg geweest over de begroting, landelijke begroting, maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit. En de tijd begint toch te dringen om alles voor Prinsjesdag af te krijgen. D66 en CDA willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij PRO, maar dat wil de VVD niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
1: Dit weekend wordt er verder overlegd. Maandag om middernacht moet de begroting naar de Raad van State gestuurd worden. Het was een goede avond voor het Nederlands voetbal. FC Twente plaatste zich door een knappe comeback in Karabach voor de competitiefase van de Conference League. Wout Weghorst was belangrijk met een goal in de verlenging. Kreeg erbij hulp van boven, vertelde hij bij ESPN.
4: Hoe heb je deze avond ervaren en hoe zou je hem omschrijven? Ja, bijzonder. Een bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie

0: die hij mij heeft gegeven, nu hij mij heeft geïnterviewd. Dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
1: Twente won met 4-1 en ook Ajax plaatste zich voor de Conference League. Viel een boel doelpunten in de arena. Het werd 5-3 voor Ajax tegen het Zwitserse Sion. De loting is vanmiddag en meer sport. Want de Nederlandse hockeydames plaatsten zich gisteren voor de finale van het WK in eigen land door België te verslaan. Tegenstander daar is Argentinië. Finale is zaterdagmiddag, morgenmiddag dus. Gronings nieuws komt eraan. Rob, zit erin.
2: Ja, in Uithuizen is gisteravond een grote brand voorkomen door kordaat optreden van omstanders. Wat er is gebeurd, dat vertel ik zo.

0: 5 en This Love. Het is 6:30 geworden. Tijd voor het Groningse nieuws dus. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Spoorpersoneel slaat alarm om verharding op het spoor en het station. Uit onderzoek van vakbond VVMC blijkt dat agressie en fysiek geweld steeds vaker voorkomen. De NS bevestigt de stijging van het aantal incidenten, ook op de noordelijke lijnen. Vakbondsbestuurder Wim Eilert is intussen bang voor het ergste.
2: NS, doe wat. Want dit gaat leiden. Hier zit je heel dichtbij een dodelijk slachtoffer, hè?
1: Vakbond VVMC eist nu meer veiligheidspersoneel op het hoofdstation en in de treinen. De NS geeft aan dat ze inmiddels hulp heeft gevraagd bij de landelijke politiek. Een 43-jarige man uit de regio Groningen heeft als spermadonor mogelijk 121 kinderen of meer verwekt. Dat meldt Nieuwsuur op basis van gesprekken met gedupeerde moeders en eigen onderzoek. De man bood zijn diensten aan via spermabanken, maar legde vooral op internet contact met wensmoeders. Om onopgemerkt te blijven gebruikt hij verschillende schuilnamen. Een van de vrouwen met een kind van een massadonor is Babs uit de provincie Groningen. Zij voelt zich opgelicht, zegt ze tegen Nieuwsuur.
3: Vorig jaar juni was onze conclusie, nou dan zullen het er wel 50 zijn. Dat werd al een erg vervelend getal. En ik praat maar in getallen om een beetje uit de emoties te blijven. Want het zijn natuurlijk geen getallen. Het zijn gewoon allemaal kinderen waar je ineens... Het is niet te bevatten wat je dan... waar je in kijkt, wat je dan moet. Dat je denkt, hoe moet ik aan mijn kind vertellen dat het zoveel halfbroertjes en zusjes heeft? Hoe verwerk ik dit überhaupt zelf?
1: Stichting Donorkind en de moeders maken zich grote zorgen over mogelijke kinderen uit onbewuste incestueuze relaties tussen halfbroers en halfzussen. De inspectie Gezondheidszorg noemt de situatie zeer onwenselijk, maar kan niet ingrijpen omdat het buiten klinieken om gebeurde. De donor zelf wil niet inhoudelijk reageren en doet een beroep op zijn privacy, zegt hij tegen Nieuwsuur. Bij een tankstation aan de N363 in Uithuizen is gisteravond brand ontstaan in een pompinstallatie. Omstanders wisten het vuur met brandblussers te blussen voordat de brandweer er was. De brand ontstond op het moment dat een motorrijder aan het tanken was. De brandweer heeft het incident verder afgehandeld. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het Winschoten bedrijf Campex is failliet. Het bedrijf maakte automatische levelsystemen voor campers, waarmee campers waterpas neergezet kunnen worden. Tijd erop dat honderden gedupeerden het geld van een aanbetaling kwijt zijn. Campex heeft vestigingen in Winschoten, het Duitse Niederlangen en het Belgische Beveren-Waas. Het bedrijf werkt vooral met oproepkrachten, waren 3 mensen in vaste dienst. Inwoners van Borgsweer maken zich zorgen over de luchtkwaliteit. Volgens hen is de situatie verslechterd sinds de komst van bandenrecycler Sirtec.
4: Sirtec heeft een soort van chemische prikkelende, irritante lucht.
5: Of het ruikt naar rotte eieren. Of het ruikt naar een hele weeige lucht van verbrand afval.
4: En dat maakt dat je niet meer in je tuin kan zitten. En dat je dan maar naar binnen toe verhuist. Ja. Of de rondjes met de hond korter worden.
1: De gemeente Eemsdelta zegt de zorgen van de omwonenden serieus te nemen. De behandeling van klachten is inmiddels aangescherpt. Sirtec geeft aan dat het werkt aan de overlast. BBB en SP hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde staten. De politie van Stadskanaal heeft eergisteren 2 hennepkwekerijen ontmanteld. Daar werden in totaal 180 planten gevonden. Voor beide adressen volgt na de onderzoek. Of er ook arrestaties zijn verricht, is niet bekendgemaakt. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel, Rob.
7: De Ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
6: Zometeen een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest, was de stelling. En vannacht hadden we ook vuurwerk in de vorm van onweer. Daarover zometeen rond 6:45. Gert Voerman.
9: Goedemorgen, Edwin.
10: Goedemorgen. Hallo.

0: gelijknamige album. Graceland, je hoorde Paul Simon.
1: Lopend vuur.
0: Groningers mogen tijdens de komende jaarwisseling nergens in de gemeente zelf vuurwerk afsteken. Burgemeester Rolien Kamminga maakt geen uitzondering op het nieuwe landelijke vuurwerkverbod voor consumenten. Ze zei er deze week dit over.
2: Kijk, het is natuurlijk toch voor eigenlijk overzichtelijker als het gewoon niet mag. Dan weet je gewoon, als er iets afgestoken wordt, dan mag dat niet. Als er heel veel plekken in de gemeente ontheffingen zijn, dan wordt het natuurlijk veel lastiger voor handhaven als we denken hier wel, hier niet. En ik denk ook wel dat het ook weer uitlokt als het ergens wel mag om te denken, oh, waarom ik dan niet? Want ook niet iedereen weet natuurlijk van de procedure. Dus wij hebben gewoon gezegd, alles overwegende, dus kiezen wij er dit jaar voor, zeker het eerste jaar om te zeggen, we doen het gewoon niet. Dat maakt het voor iedereen duidelijk. Dat geeft ook alle diensten de tijd om te kijken, hoe gaan we hier nu mee om? Wat is er wel en niet mogelijk? En hoe geven we dat dan ook vorm?
0: Binnen de Groninger gemeentegrens is alleen in Ten Boer, hoorden we gisteren hier in de ochtendploeg, een professioneel vuurwerkshow. En voor de rest niet. Nou ja, ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest. Gisteren ons lopend vuur, Serge, het is een feest om jou te horen met reacties.
3: Ja, en er werd veel op gereageerd. Bijvoorbeeld door Richard Riepema. En hij zegt, ja, dit is juist hoe je een probleem creëert. Hou gewoon een vuurwerkshow, dan hou je een boel mensen ook tevreden. Hij is zelf wel erg benieuwd hoe ze dit dan weer gaan handhaven. Als er 10 mensen op straat staan, bewijs dan maar eens wie dat vuurwerk heeft afgestoken of van wie het was. En dat wordt ook wel lastig controleren. Ook van in welke categorie het vuurwerk valt. Nou ja, alvast sterkte, zegt hij, voor de hulpverlening. Het zal wel een grote zooi worden. En dat denkt ook Gea Piek. Dit wordt een puinhoop dit jaar, schrijft ze. Men zal proberen illegaal vuurwerk af te steken. Ze denkt ook dat het aantal vernielingen zal toenemen. De agressie zal gericht zijn op politie en andere hulpverleners. Het wordt er alleen maar
0: gek allemaal, hè? Maar goed, ja.
3: Ja, zeker. Maar ze zei ook, ik wou dat ik wat positiever kon zijn. Maar ze ziet het bijzonder somber in. En Els Kok die zegt, ja, weer een traditie die ons wordt afgenomen. Zo ervaart zij het. En de vuurwerkshows, ja, is dat trouwens wel verstandig als je dat zo doet?
0: Als je dat zo beschrijft, is het niet zo dat we die traditie zelf hebben afgenomen? Door er een puinhoop van te maken met al die vernielingen en vuurwerk.
3: Nee, dat vind ik iets te groot gezegd.
0: Ja?
3: Het is een klein clubje die het verziekt.
0: Ja, maar dan hebben we dat zelf gedaan, toch?
3: Jawel, maar
0: we zijn als samenleving kennelijk niet in staat om dit fatsoenlijk te doen met elkaar.
3: Nee, het is ook niet gelukt om dat te handhaven.
0: Nee.
3: Dus ja. Maar Els Kok vraagt zich ook af of grotere vuurwerkshows, of dat wel verstandig is. Want ja, iedereen die dan eventueel al wat gedronken heeft, gaat dan op pad om zo'n show te bekijken. Wat kan er dan allemaal gebeuren? Ja, dat zijn weer vragen waar we dan misschien een antwoord op gaan geven. Kobe Nolder die vindt het helemaal niks. Zonder vuurwerk dan kan je net zo goed om 22:00 s'avonds naar bed gaan. Anders sta je daar om 12:00 helemaal voor niks te gapen buiten. Ja.
0: Bij ons hebben we altijd het Corso in Eelde. Daar hebben we ook altijd een vuurwerk tot besluit. Altijd hartstikke leuk. Meestal ben je net te laat. Dan zit je nog in de tuin gezellig met wat mensen. En dan zeg je, het is al begonnen. Eén keer hebben ze dat toen vervangen door een lasershow.
3: Ja, een paar jaar geleden. Oh, ja.
0: Saai. Ja, dat was echt niet leuk. Ja. Maar wel een goede poging, hoor.
3: Ze proberen wat.
0: Het jaar erop hadden we gewoon weer vuurwerk, overigens. Oh.
4: Vanavond ook vuurwerk, hè?
0: In de stad Groningen, ja. En daarvoor in de Euroborg. Daar gaan we het zo over hebben, trouwens. Hopen we althans. Vanmiddag ook vuurwerk, dan weer in de vorm van onweer. Daarover zo meer. Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest. Gisteren ontloopt het vuur. 67% van de stemmers was het daar wel mee eens.

0: Sorry, ruim zo vaak praat het toch doorheen. Nice to meet you. Miles Smith, het is bijna 14 voor 7. Gert Poelman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, dat waren flinke knallen vannacht. We werden er hier als ochtendploeg allemaal wakker van.
1: Ja, gistermiddag die warmte met het vochtige weer, dat drukkende weer eind van de dag. Ja, dat moest wel op onweer uitlopen en het is ook gekomen. Het is, de hele provincie heeft wel met buien te maken gehad. Maar het zwaartepunt lag wel boven het westen en het midden. Want midden naar het oosten toe zie je ook in de neerslag terug. Pakken boven het Veendam, die zit op 2,4 mm. Haren 5. Oostwold 7,2. Visvliet 19 en de hoogste die ik gezien heb, althans Zoutkamp 22 mm. Kijk nu naar de radar, dan is de radar leeg. Dat betekent dus dat het droog is. Er zit wel vrij veel bewolking. Dat koufront, want het was een koufront afgelopen nacht, dat ligt nog in de buurt. En vandaag krijgen we met onstabiele lucht te maken, minder warm. Het wordt 22 tot 23 graden. Soms wat zon, af en toe wat zon. Niet al te veel, denk ik, maar ook vrij veel wolken. Dus ook stapelwolken die gaan ontstaan. Eind van de ochtend zal er een heel klein beetje het regen nog in het oosten kunnen vallen. Maar belangrijker is dat er vanmiddag, vanavond een paar regen- en onweersbuien gaan ontstaan. Het zijn echt lokale buien. Dus de ene plek krijgt niks, de andere plek krijgt wel wat. En bij de meest actiefste buien, er zullen er een paar zijn, kan onweer of gaat onweer optreden. Misschien wat hagel, maar ook wel behoorlijk wat wind. Er komt een matige tot vrij krachtige wind te staan uit een zuidwestelijke richting. En bij die zwaarste buien kunnen dus windstoten optreden. En op een enkele plek zou dat misschien wel over de 70 km per uur kunnen zijn. Dat zijn toch wel serieuze windstoten. En ook voor alle festiviteiten, ja, iets om in de gaten te houden. En dan vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Wordt het een tijdje droog. Koelt af, 15 tot 16 graden. En vannacht komen de buien dan weer terug. En morgen overdag, ja, een paar buien. 22 tot 23 graden. En een matige wind uit de zuidwestelijke richting.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. En zometeen hier aandacht voor FC Groningen. Speelt vanavond al tegen Fortuna Sittard. En dat bedoel de man die hoe Feyenoord ineens opgaat. Haald zou willen worden, maar hij zichzelf, nou, gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Etienne Vaassen en zijn verhaal zometeen hier.

0: Casey and the Sunshine Band. En Give It Up. Vanavond is er voetbal om 8 uur in de Euroborg. Gespeeld FC Groningen tegen Fortuna Sittard. En vorig seizoen verloor de FC met 2-1. Lukte Groningen toen amper om er door de groen-gele defensieve muur van Fortuna te komen. Toen tot grote frustratie van doelman Etienne Vaassen.
1: Ik zou echt niet in zo'n team willen voetballen. Ja, dan kan je beter je contract verscheuren.
0: Verslaggever Stefan Bleker vroeg hem gisteren hoe hij nou 7 maanden later terugkijkt op die woorden.
1: Ik vind er nog steeds wat van. Alleen ja, na die wedstrijd was het ook wel een beetje een emotie. Dus ja, uiteindelijk, ik denk dat ik en Danny Buijs daar nu wel om kunnen lachen. En ja, dat is het eigenlijk.
2: Hoort er ook een beetje bij, toch? Een beetje klieren?
1: Ja, sowieso. En ik kan sowieso niet tegen mijn verlies. Dus misschien had ik misschien 10 minuten moeten wachten voordat ik bij jou kwam. Uiteindelijk is het een goed recht hoe we spelen. Dus ja, ik heb daar een mening over en die blijf ik ook altijd geven. Dus alleen hoe het naar buiten kwam was misschien iets minder. Maar dat begrijpt Danny vast ook wel.
2: Nou ging het vorig jaar wel eens over dat soort dingetjes, hè? Omtrent jouw persoon. Het jaar daarvoor ging het dan nog iets vaker over dat, wat gekke acties op het veld. Als we kijken naar dit jaar, gaat het eigenlijk alleen maar over het ontzettend voetballende, ja, goed voetballende gedeelte, hè, van jou.
1: Ja, en ik hoop het keepende gedeelte dat dat ook wel wordt benoemd. Maar ja, ik zit gewoon goed in mijn vel en het gaat lekker. En ik heb een goede afstemming met mijn teamgenoten. Dus dat zie je ook terug in het veld.
2: Hey, en nou gaat het goed. En jij hebt natuurlijk je contract verlengd. En dan komt er toch naar buiten dat Feyenoord geïnformeerd zou hebben. Hoe zit dat?
1: Ja, ik denk als je goed speelt is er altijd wel interesse. Dus, daar wil ik het eigenlijk niet te veel over hebben. Ik heb denk een paar maanden geleden mijn contract verlengd bij Groningen. Goede afspraken over gemaakt. Dus uiteindelijk ja, heb ik het naar mijn zin hier. En uiteindelijk als Feyenoord echt wil doorpakken, dan zouden ze dat misschien wel doen. Maar ik denk dat het ook onhaalbaar is. Dus uiteindelijk als je het goed doet, dan komt er altijd interesse. Maar ja, het zou ook 2 maanden geleden kunnen komen.
2: Ja, want het is natuurlijk geen onaardige stap.
1: Nee, het is een mooie stap natuurlijk. Ook een topclub natuurlijk. Maar zoals ik al zei, ja, het heeft nu niet zoveel zin om over daar te praten. Want ik weet bijna zo goed als zeker dat Groningen ook niet gaat accepteren om mij zo laat nog weg te laten gaan. En dat, diep van binnen wil ik dat zelf ook niet, om zo laat weg te gaan. En ja, we hebben daar gewoon duidelijke afspraken over gemaakt. En dan zien we wel weer verder over 8 maanden.
2: Ik kan me wel voorstellen, zoiets trilt wel je ego.
1: Tuurlijk, en je weet ook een beetje ja, waar het vandaan komt. Ja, het gaat gewoon het laatste jaar gewoon goed met mij. Dus, en ik heb ook wel eens aangegeven dat ik, ja, dat ik ook wel klaar ben voor dat ik vind dat ik bij een topclub kan spelen. Dat spreek ik ook gewoon uit. Alleen, ja, ik heb met mijn verstand hier bij Groningen getekend. 2 maanden geleden. Dus met wat afspraken erbij. Dus ja, dit jaar blijf ik gewoon nog bij Groningen.
0: Etienne Vaassen, vanavond staat hij in het doel bij FC Groningen tegen Fortuna Sittard. En over die ploeg, straks in de ochtendploeg na 9:30 meer. Dan gaan we eens even kijken hoe Fortuna er eigenlijk voor staat. De ploeg van Danny Buijs. Die wedstrijd is vanavond trouwens om 8 uur. En zometeen na 7 uur een nogal bijzondere zwangerschap. Een zwangerschap van een bijzondere tweeling. Hoe dat zit hoor je zometeen. Nu James Ingram, Michael McDonald.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
3: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
4: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
2: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Spoorpersoneel slaat alarm om verharding in de trein en op het station. Uit onderzoek van vakbond VVMC blijkt dat agressie en fysiek geweld steeds vaker voorkomen. En de NS bevestigt dat. Vakbondsbestuurder Wim Eilert is bang voor het ergste.
7: Hier zit je heel dichtbij een dodelijk slachtoffer, hè?
6: Een 43-jarige man uit de regio Groningen heeft als spermadonor mogelijk 121 kinderen of meer verwekt. Dat meldt Nieuwsuur op basis van gesprekken met gedupeerde moeders en eigen onderzoek. Ook Babs, die in de provincie Groningen woont, kreeg een kind van donor Simon.
8: Wij willen dat hij stopt. Dat dit stopt en dat hij stopt met kinderen maken. En ik weet dat er op dit moment een vrouw zwanger is, 9 weken. Dus het vertrouwen dat hij stopt is onder nul.
6: En op de sport Terreinstraat in Wildervank is gisteravond een fatbiker gewond geraakt. De man botste op een geparkeerde auto en kwam tegen een tweede auto tot stilstand. Het slachtoffer raakte daarbij bewusteloos. Meer nieuws straks om 19:30.
9: Hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
10: Meubeldorp. Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
13: Bouw of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
16: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: Radio Noord.
18: De ochtendploeg.
17: Met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen, even inklokken. Op Groningen is ontzet met de zogeheten dumpphone. Een Groningse clash in de Champions League. Een nieuw loop het vuur en nu muziek van King.
20: Waar je Groningen hoort.
18: Goedemorgen.
20: Goedemorgen.

0: King met Love and Pride op deze vrijdag, 28 augustus. Een dag met zon en bewolking. Vannacht hebben we flink wat onweer gehad. Met name het westelijk deel van de provincie, ook boven de stad. En er is veel bewolking, waardoor we de maansverduistering eigenlijk niet kunnen zien op dit moment. In de middag weer kans op onweer, overigens met buien daarbij. 22 of 23 graden. Het is Groningen's ontzet, daar komen we straks op terug. En niet alleen in Groningen is het feest vandaag, ook in Winschoten. Daar start vandaag Water bij het Straattheaterfestival, met vanavond eerst een kinderparade. Daarna een verlichte parade richting het Marktplein. En dan morgen allerlei artiesten tussen 11 en 4 met allerlei straattheater-acts in Winschoten. Ook leuk daar, Water bij. Ja, dit is wel een bijzonder verhaal. Een Australische vrouw namelijk is bevallen van een tweeling. Nou, tot zover niks bijzonders. Een jongen en een meisje, tot zover niks bijzonders, die geen familie van elkaar zijn. En daar wordt het verhaal bijzonder.
1: Dat kan toch niet?
0: Let op, het kan dus wel. De vrouw, 27 overigens, had al 5 kinderen, maar wilde nog best wel een keer draagmoeder zijn voor iemand die ze via via leerde kennen, die zelf geen kinderen kon krijgen. En dus werd er via na IVF een embryo ingeplant met genetisch materiaal van de 2 wensouders. Na een gezondheidsscan, een maand later, bleek ze zwanger van een tweeling. Ze was zelf via de natuurlijke weg ook zwanger geraakt. En daar gaat het mis, want er was haar verteld: probeer, als je het gaat doen, dat veilig te doen. En dat was kennelijk niet gebeurd. Mm. En dus had ze een jongetje en een meisje. Nou, daar kwam natuurlijk een rechter aan te pas. Want officieel mag je een tweeling dan weer niet scheiden van elkaar. Maar de rechter heeft besloten dat dat wel mag. Ook omdat het stel, de 2 stellen hebben gezegd: de kinderen houden contact met elkaar. Het jongetje is van de wensouders. Nee, van de natuurlijke ouders. Het meisje is van de wensouders.
1: Oké, wat een verhaal.
0: Ja, bijzondere familie toch?
1: Dat is echt maar dat die kinderen dan uit elkaar gehaald worden.
0: Ja, maar hoe moet je het anders oplossen? Dat is bijna niet te doen.
1: Nee.
0: Het is echt een bijzonder verhaal. En dat gebeurt heel enkel.
1: Ik wist echt niet dat het kon.
0: Nou ja, het kan dus. Dat is dan niet 1 ei.
1: Nee, dat is dan 2 eieren.
0: Ja. Er is voetbal vanavond. Dat hebben we het al over gehad. En daar gaan we het ook nog over hebben. FC Groningen tegen Fortuna. Gisteren was ook de loting van de Champions League. Waarin Feyenoord bijvoorbeeld speelt tegen ploegjes als Barcelona, Porto, Real Betis, Leipzig. Hè.
1: Ja, dat allemaal kunnen. Over. Ja.
0: En dat is hartstikke leuk. Want Luciano Valente, aanvoerder van Feyenoord tegenwoordig, oud FC Groningen. En Feyenoord speelt ook tegen Viking FK. En dat is een ontmoeting tussen oude bekenden, zei Luciano Valente gisteren.
2: Wat wel leuk is Viking speelt een goede vriend van mij.
0: En dat is?
2: Romano Postema. Dus dat is heel bijzonder, want we speelden vanaf de F'jes samen. We hebben heel Groningen samen doorlopen. Dus nee, dat is echt een droom. En dat is, we hebben gelijk ook F-contact net gehad. Dus ik bedoel, natuurlijk wil je een Barca meepakken, maar Viking is gewoon nog weer extra specialer voor mezelf. En ook voor Postema.
0: Ja, want Viking FK plaatste zich afgelopen woensdag voor het eerst voor de Champions League. Ten koste van Dynamo Zagreb. Postema zat wel de hele wedstrijd op de bank overigens.
1: Ja.
0: Maar toch leuk, hè? 2 vriendinnige jochies.
1: Ja zeker. En Viking FK, dat is ook de club van Erik Nefland.
0: Oh ja, dat is waar, ja.
1: Die is daar technisch directeur, toch?
0: Ik ben voor Viking. We spelen ook tegen PSV, trouwens. En ik zat gisteravond TV Noord te kijken. En dat ging over selfies. Hè. Dat is een tentoonstelling in Galerie Erika Stulp in Oudeschans. Opent komende zondag. En dat gaat over dat we niet te veel selfies met elkaar maken. Nou, toen ging Ronald bij Noorderzon, die ging de straat op met de vraag van: maken jullie ook veel selfies? En toen had hij onder andere de ontmoeting met deze meneer. Hij stelde de volgende vraag.
3: Maak jij vaak selfies?
4: Ik maak nooit selfies.
3: Ik kan bijna niet geloven.
4: Nee, het is echt waar. Ik maak nooit selfies. Maar ik moet zeggen, de camera op deze telefoon is ook niet bepaald heel selfie-waardig.
3: Want?
4: Want het is gewoon hele slechte kwaliteit.
3: Dat ziet eruit als een vooroorlogsmodelletje.
4: Ja, dat zo lijkt het, hè. Het is een dumb phone. Het is een telefoon die gemaakt is om je eigenlijk minder op je telefoon te laten zijn. Dus het is
3: allemaal zwart-wit, zie ik.
4: Allemaal zwart-wit.
3: Ja.
4: En het gaat ook allemaal wat trager.
3: En dit is voor je eigen bescherming?
4: Dit is voor mijn eigen bescherming, ja. Tegen mijn verslaving. Ja.
3: Want jij was verslaafd aan die telefoon.
4: Nou ja, ik denk dat over het algemeen dat wel de grootste verslaving van deze tijd is, ja.
3: Dus dan is het antwoord een dump phone.
4: Een dump phone.
3: Een dump phone. Ja. Een domme telefoon.
4: Een domme telefoon. Ja.
0: Maar het is een dump phone, overigens, heb ik nog even opgezocht.
3: Dump.
0: Ja, Bedoeld, bijvoorbeeld staat erbij als wervende tekst om social detoxing te gaan doen, dus afkicken. Ja. En het wordt ook wel, deze dumbphone, een future phone genoemd. Een telefoon voor de toekomst. Maar het is gewoon een telefoon die wij vroeger als eerste hadden.
5: Ja, ik zit het op te zoeken. Het zijn gewoon die hele simpele dingen. Ja. Ik zie ze hier wel in kleur. Ja,
0: je kunt bellen, je kunt sms'en, misschien kun je Snake spelen. En met heel veel mazzel zit er ook een FM-radio op.
5: Oh,
0: gewoon
5: dat is
0: terug
5: wel heel duur, hoor. Een polyfoon ringtoon
1: tegenwoordig.
0: Mooi, man. Dus gewoon terug naar vroeger.
5: Kost niks.
0: Maar is ook niet zo duur.
5: Nee.
0: Maar het wordt wel een future phone.
5: Mooi, hè. Niks voor mij.
0: Je leert toch weer een hoop, hè, bij ons, Bert en Van Hoorn.
5: Het is

0: Erwin de Vries.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Testosteronie van Erwin.

0: Take That, Everything Changes met Gronings Goud van Erwin de Vries daarvoor. Vanmiddag trouwens in Studio Grun hoor je wat komende week Gronings Goud is. Het is 7:20, we gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Groningen viert feest, 28 augustus, Groningens ontzet. Terug naar 1672, toen Groningen werd bevrijd van Bommenberend. Ook wel de bijnaam van deze festiviteit, hoewel dat op zich gek is. Nou ja, kermis, optredens, activiteiten, vuurwerk. Maar het feest kan niet door iedereen volop gevierd worden. Er moet namelijk gewerkt worden. Bijvoorbeeld, kinderen gaan naar school. In

0: Schuiling ook al een keer, een paar jaar geleden, dat dat best een goed idee zou zijn. Groningers ontzet moet een vrije dag worden. Ik kijk even naar de inwoners van de gemeente Groningen hier aan tafel.
1: Ja, ik vraag me dan wel af voor wie. Ja, is dat dan voor de stadjes, voor de hele provincie of voor de gemeente Groningen?
0: Ja, weet ik niet. Ja, jij woont in de gemeente Groningen, maar in Haren.
1: Ja. Ja,
0: vierde nou ja, jij vroeger, toen jij klein was, Groningers ontzet? Deed je daar,
1: ging
0: je,
1: nee, maar er werd wel bij stilgestaan.
0: Ja.
1: Dat zeker, maar ja, een vrije dag. Ja, ik ga het zeker helpen voor de hele beleving en de opleving hopelijk van de dag als feestdag. Maar nee, ik mis er zelf niets aan, denk ik.
2: Rob? Nou, ik kan me wel herinneren dat wij vroeger op school vrij waren op de basisschool op 28 augustus.
0: Volgens mij ook, maar ik weet het niet meer zeker.
2: En mijn vader die werkte bij het gemeentelijk vervoerbedrijf. En volgens mij had hij ook een vrije dag op 28 augustus als ambtenaar.
0: Ja.
1: Oh.
2: Dus ja, ambtenaar, ja, die natuurlijk wel. Maar ja, voor de rest denk ik wel van ja, wie gaat dat betalen?
0: Ja, en ook
2: ik
0: wel
2: ben voor. Ik ben voor elke extra vrije dag. Ja. Maar ja, het moet allemaal wel geregeld worden. En dan moet er waarschijnlijk toch een andere dag.
1: Nou, voor basisscholen vind ik het nog best een leuk idee ook. Voor de kinderen.
2: Nou ja, voor middelbare scholen.
0: Ja. Ambtenaren.
2: Ja. Of zou je het in het weekend moeten vieren? Dat is ook wel geopend, hè?
1: Nee.
2: Dus dat je dan zegt, we gaan het.
1: Dit moet wel op dezelfde dag.
2: Groningen 28 augustus.
1: Ja, juist.
2: Ja.
0: Groningers ontzet. Moet een vrije dag worden. Is ons lopend vuur.
1: Ja, en wat vinden we daar nou allemaal van? 050-3188-288 bellen of appen. Laat het maar weten. Het staat natuurlijk ook weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar kun je ook weer terecht om je reactie achter te laten.
0: En stemmen via rtvnoord.nl. App van Noord, zo gaat dat iedere dag. 57% van de stemmen zegt eens. Groningers ontzet. Moet een vrije dag worden.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Even een paar jarigen nog. Jason Priestley is jarig. Die kennen we van Beverly Hills 90210. Zie je, daar keken we naar in de jaren 90. Nou, toen was hij jong en nu is hij 57 geworden. Dat is nog ook jong eigenlijk. Shania Twain, de zangeres, 61. En haar collega Leanne Rimes is ook jarig. Zij wordt 44. Oh.

0: jarige Leon Rimes en Can't Fight the Moonlight. Zometeen om 19:30 een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, wat heb je voor ons?
1: FC Groningen komt vanavond in de Euroborg in actie tegen Fortuna Sittard. Zometeen blikt trainer Dick Lukien vooruit.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Op een paar seconden na is het 19:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een 43-jarige man uit de regio Groningen heeft als spermadonor mogelijk 121 kinderen of meer verwerkt. Dat meldt Nieuwsuur op basis van gesprekken met gedupeerde moeders en eigen onderzoek. De man bood zijn diensten aan via spermabanken, maar legde vooral op internet contact met wensmoeders. Om onopgemerkt te blijven gebruikt hij verschillende schuilnamen. Een van de vrouwen met een kind van de massadonor is Babs uit de provincie Groningen. Zij voelt zich opgelicht, zegt ze tegen Nieuwsuur.
11: Het is... De omvang kan ik bijna niet onder woorden brengen. Ik vind het waanzinnig. Ik vind het echt waanzinnig dat iemand zo ver gaat en geen rekening houdt met wat voor effecten dit op kinderen heeft.
1: De stichting Donorkind en ook de moeders maken zich grote zorgen over mogelijke kinderen uit onbewust incestueuze relaties tussen halfbroers en zussen. De inspectie gezondheidszorg noemt de situatie zeer onwenselijk, maar kan niet ingrijpen omdat het buiten klinieken omgebeurde. De donor zelf wil niet inhoudelijk reageren en doet een beroep op zijn privacy, zegt hij tegen Nieuwsuur. In Wildervank is gisteravond een fatbiker gewond geraakt. Gebeurde op de Sportterreinstraat. De man botste op een geparkeerde auto en kwam tegen een tweede auto tot stilstand. Het slachtoffer raakte bewusteloos en moest mee naar het ziekenhuis. Tientallen genodigden, onder wie veel politici, hebben in de Oosterpoort Jacques Wallage herdacht. De oud-burgemeester van Groningen overleed ruim 2 weken geleden op 79-jarige leeftijd. In de kleine zaal van het cultuurcentrum waren onder andere oud-burgemeesters als Hans Ouwekerk en Peter den Oudsten aanwezig. Onder de PvdA-prominenten waren verder Wouter Bos, Ad Smelkert en Max van den Berg. Job Cohen sprak tijdens de bijeenkomst over hoe Wallage hem hielp tijdens een verkiezingscampagne.
12: Ik was mezelf behoorlijk kwijt in het politieke gedoe. En daar was Jacques. Hij was er gewoon. Ook al weet ik niet meer precies wat Jacques allemaal heeft gezegd tijdens onze wandeling door Amsterdam. Maar na die wandeling was ik de laatste weken van de campagne weer op het spoor. En ging het echt beter. Ook met mijzelf. En ik blijf hem daar eeuwig dankbaar voor.
1: Op de website van de gemeente Groningen is nog een paar dagen een online condoliansregister geopend. In Winsum is gisteravond de motorrijder in de sloot beland. Gebeurde op de Schouwerzeilsterweg. Ambulancepersoneel en brandweerlieden hebben het slachtoffer op het droge gekregen. Het is niet duidelijk hoe de motorrijder eraan toe was. Twee auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst op de N361 bij Adorp. Een van de voertuigen ramde vervolgens een lantaarnpaal. De inzittenden zijn gecontroleerd in een ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En aan het eind van de middag botsten ook twee auto's op elkaar op de N362 bij Meedhuizen. Betrokkenen zijn ter plekke behandeld door medisch personeel. En FC Groningen wil Groningens Ontzet vanavond een extra feestelijk tintje geven. Fortuna Sittard komt naar stadion Euroborg voor de vierde wedstrijd van het seizoen. Vorig jaar had de FC het lastig tegen verdedigend spelende ploegen als Fortuna. Misschien is voor trainer Dick Lukien de pot van vanavond wel meer een testcase dan PSV uit.
8: Ja, misschien wel. Ik vind eigenlijk iedere wedstrijd een testcase. Maar we hebben vorig jaar tegen dit soort ploegen gewoon te veel moeite gehad om tot kansen te komen. Dus wat dat betreft denk ik dat we er beter voor staan. Heb ik daar nu ook een goed gevoel bij. Alleen ja, morgen is er weer een moment om dat echt te laten zien.
1: Ja, en morgen is intussen vanavond. Vanaf 8 uur vanavond houden we op rtvnoord.nl en in onze app een live blog bij. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in de app. Dank je, Rob.
9: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, spoorpersoneel slaat alarm om de verharding op het spoor en het station. Agressie en fysiek geweld komen steeds vaker voor, blijkt uit onderzoek. Ik ga er zo over praten.

0: Garrick en When You Walk in the Room. Het is 8:08. De agressie tegen spoorpersoneel in het noorden bereikt een dieptepunt. Uit een rapport van vakbond VVMC blijkt dat maar liefst 9 op de 10 noordelijke trein- en stationsmedewerkers zich wel eens onveilig voelt op het werk. Incidenten variëren van ernstige bedreigingen tot fysiek geweld op de treinen in en rond het hoofdstation in stad. Wim Eilert is landelijk bestuurder van de VVMC. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 90% voelt zich dus onveilig. Hoe uitzicht dat, die onveiligheid? Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, dan moet je denken aan dat varieert van schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat ertussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. En op de stations.
0: En dat is anders dan pak een beet 5 of 10 jaar geleden?
1: Ja, wij hebben, misschien kun je nog herinneren, 2 jaar geleden is er ook een landelijke actie geweest die we gesteund hebben vanuit de NS. En hebben de treinen 3 minuten landelijk stilgestaan. Dat was ook naar aanleiding van een ernstig incident in Den Haag. En we hebben het sindsdien niet beter zien worden. Helaas niet. Sterker nog, we hebben het slechter zien worden. Ik constateer dat we het laatste half jaar 2 keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering.
0: Wordt er voldoende gedaan om ze te beschermen dan? Bijvoorbeeld door hun werkgever Dennis?
1: Ja, daar ben ik natuurlijk over in gesprek met Walter Koolmees. Ik heb hem afgelopen maandag gesproken. Ik heb hem onze zorg meegedeeld. Ook die zorg die wij in Groningen hebben. Hij bevestigt ook inderdaad dat het gekker is geworden op het spoor. Hè, dat er wat moet gebeuren. Alleen, ik heb hem een paar dagen vroeg die bedenktijd om te kijken wat we kunnen doen. En ik heb tot nu toe helaas niks van hem gehoord. Dus dat baart mij ook zorgen.
0: Ja, maar dat zwartboek wat u aangeboden hebt, daar staat bijvoorbeeld een incident in zoals een medewerker die bewusteloos werd geslagen. De NS zegt daarom weer van, ja, dat staat bij ons niet geregistreerd. Hoe verklaart u die kloof?
1: Dat is heel raar, hè? Want we hebben een afspraak met de NS dat ernstige incidenten bij ons gemeld worden. Niet alleen bij de VVMC, maar ook bij de andere bonden. En die melding die heb ik gekregen. En in die melding staat dat de desbetreffende AC buiten bewustzijn was. Dus men heeft het zelf bij ons aangegeven. Wij hebben dat uiteraard ook van collega's gehoord. Hè? Want wat daar gaat, horen we dat natuurlijk heel snel via de social media. En wij weten, en NS weet het zelf ook, dat dat wel degelijk gebeurd is.
0: Ja, maar waarom zeggen ze dan dat het niet geregistreerd staat?
1: Ja, geen idee. Dat weet ik. Zou je NS moeten vragen. Maar het lijkt mij zeer onverstandig om dat soort dingen te bagatelliseren. Want collega's die weten dat ook. Hè? En collega's die willen, die hebben een hele leuke baan als AC, maar die willen s'avonds ook gezond van lijf en leden weer naar huis.
0: Willen mensen nog wel op de trein rijden?
1: Jawel hoor, het blijft een heel mooi beroep. Maar wat cruciaal is dat NS en wellicht ook de politiek ingrijpt. We hebben, wat ik net al zei, we hebben de laatste jaren niet beter zien worden. Sterker nog, we zien nu incidenten zoals het bewusteloos slaan. Die heb ik in 20 jaar niet meegemaakt als vakbondsbestuurder. Het is van groot belang dat NS ingrijpt en beter zorgt voor een stukje ondersteuning op de trein en op de perrons. Want als dit verder gaat, dan zullen mensen wellicht een plezier verliezen. Dat is nog niet zo, maar het is wel cruciaal dat de werkgever hier optreedt.
0: U hebt in het onderzoek Arriva niet meegenomen. Waarom eigenlijk niet?
1: We hebben gekozen om dat even nog op een aparte manier te doen. Trouwens, ook bij Arriva geldt agressie. Ik noem hierbij alleen maar even de vechtallijn, de lijn Emmen Zwolle, waar dagelijks heel veel last is van bijvoorbeeld veilige landers uit Ter Apel. Ook in het noorden, ook de noordelijke lijnen van Arriva, komt natuurlijk ook agressie voor. Het beperkt zich niet alleen tot de NS of tot bepaalde gedeeltes in het land. Het gaat over het hele land.
0: Ja, u doet een oproep richting de NS en ook richting de politiek. En wat als daar niet voldoende van die kant komt?
1: Ja, dan zullen we zelf gaan kijken hoe we daarmee omgaan. Ik bedoel, het is wel een beetje 2 voor 12. Ik heb ook bij Koolmees aangegeven, dat weet hij ook, dat eerder dit jaar in Duitsland een conducteur ook bewusteloos is geslagen. Die is niet meer wakker geworden. Daar ligt natuurlijk onze vreselijke grote angst dat dat hier in Nederland ook gebeurt. Dat willen wij niet, daarom roepen wij ook op tot actie, op tot maatregelen. Blijven die maatregelen uit, dan zullen wij wellicht zelf ter actie komen.
0: Vakbondsbestuurder Wim Eilert, hartelijk dank. Ja. Zometeen in de ochtendploeg een bijzondere erfenis voor het Groninger landschap met onder andere 18 blaarkopkoeien. En je hoort het weer met Gert Voerman na Somber.

0: Somber en Homewrecker 14 voor 8. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, ander weer dan gisteren, maar het is niet koud als je nu buiten komt.
1: Nee, het is niet koud. We zitten toch steeds in relatief zachte lucht na de onweersbuien van afgelopen nacht met visvliet 19 mm. Vandaag een zuidwestelijke stroming. Die wordt onstabiele lucht aangevoerd. Dat betekent af en toe zon, maar ook de nodige bewolking. En vooral later op de dag, en het is vooral twee derde van de middag, vallen een aantal buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Maar er zijn ook plekken waar het heel erg mee zal gaan vallen. En dan vanavond trekken de buien weg. Vannacht komen weer een paar buien opzetten. Koelt af 15 tot 16 graden. Morgen overdag minder of meer hetzelfde. Dat betekent vrij veel wolken, soms een zon, ook een paar buien, 22 tot 23 graden. En een nacht naar zondag volgende meer buien.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. Groningen Landschap heeft een bijzondere nalatenschap ontvangen. Oudboer Cor Faber uit Wetsingen liet zijn boerderij, 10 hectare grond en zijn veestapel na aan de natuurorganisatie. Een veestapel bestaande uit 18 blaarkoppen en 8 schapen. De gronden sluiten direct aan op het bestaande natuurgebied. En het rijdt diep. Marco Glastra, directeur bij het Groningen Landschap, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Dat is nogal een bijzondere erfenis. Hoe hoorde u hierover?
2: Ja, we werden gebeld door de executeur, dat is iemand uit het dorp. Dus iemand die Cor ook goed kende, dat Cor dus deze beslissing had genomen. Dus dat was voor ons niet iets wat we aan zagen komen. We waren ook niet hierover contacten met Cor. Dus dat was voor ons echt wel een grote verrassing dat hij zo aan ons gedacht heeft als zijn erfgenaam.
0: Ja, maar dat zal toch ook niet elke dag of elke week gebeuren, denk ik?
2: Nee hoor. Dit zijn wel uitzonderingen. Het gebeurt vaker natuurlijk. Ook wel financieel een keer een bedrag of ook wel een monument. Hè, dat gebeurt vaker. Maar een boer die zijn grond en alles wat je zegt, zijn veestapel nalaat. Nou, het is Dijkhuizen, die naam ken je misschien. Ja, de laatste boer van Euvelgunnen, dat was denk ik vergelijkbaar. Nee, maar dit gebeurt zelden zo'n groot gebaar van een boer.
0: Ja, en hebt u dan ook gehoord waarom het aan u nagelaten is?
2: Nou, je krijgt natuurlijk wel verhalen. Het was echt een boer die het op zijn manier deed. Hè, op een traditionele manier, ook hoe zijn vader het deed. Dus hij heeft in heel veel dingen is hij niet meegegaan met het evangeliseren van zijn land of zijn percelen groter. Dus hij deed het op een hele traditionele manier. En hij wilde graag, denk ik, dat ook werd voortgezet. En nou, het Groningen Landschap beheert haar gronden ook op zo'n manier. Extensief en met oog voor natuur. Dus ik denk inderdaad dat hij gedacht heeft, nou, bij het Groningen Landschap is dat beheer, het voortzetten van dat beheer zoals ik het graag doe, in beste handen.
0: En dat gaat u ook doen?
2: Jazeker, ja, reken maar. Nee, dus wat in de entree al zei, het sluit aan op onze gebieden. Dus wij beheren dat gebied als weidevogelgebied, extensief, ruigestalmest. En wij gaan het denk ik niet zelf beheren, maar wij gaan weer ook een boer in de buurt zoeken die grond van ons gaat pachten en op precies dezelfde manier het beheer van Cor Faber gaat voortzetten.
0: Ja, en bij de boerderij moet nog wat gebeuren, geloof ik, hè?
2: Ja, hij heeft weinig gedaan in het onderhoud, hè, dus daar moeten we echt nog wel even een inhaalslag maken. Maar het is zo'n fantastische plek, hè. Dus de plek is al veel ouder dan de boerderij zelf, dus het is gewoon een heel mooi landschap, mooie plek. Dus daar valt zeker iets moois van te maken. Maar dat moet zeker, als je kijkt naar de schuur en het voorhuis, daar, dan moeten we nog wel even aan de slag.
0: Ja, en dan kunnen wij het als bezoekers straks ook allemaal gaan zien?
2: Ja, dat weten we nog niet. Hè. Dus er werd gewoond, dus er zal straks ook weer gewoond worden, stel ik mij zo voor. Maar wat ze daar precies gaan doen, dat zullen we ook goed afstemmen met de mensen in Wetsingen. Het ligt echt naast het dorpje Wetsingen. Dus het nieuws is nog maar net binnen eigenlijk. Dus we gaan ook echt rustig even nadenken. Wat is de beste bestemming voor deze plek? En daarna gaan we daar pas een herbestemming doen. Dus we hebben nu nog geen concrete plannen. Daar gaan we ook echt wel even de tijd voor nemen.
0: Dank voor het verhaal. Marco Glastra, directeur bij het Groningen Landschap. En zometeen reacties op ons lopend vuur van vandaag. De stelling luidt: Groningen's ontzet moet een vrije dag worden. Doen we naar Bente in 3, 2...

0: Goed.
1: Bente en 3, 2, 1. Groningen is ontzet, dat is vandaag. Moet een vrije dag worden, is ons lopend vuur. Zeg, wat komt er binnen?
2: Nou, je kunt ook gewoon zelf een vrije dag nemen als je dat wil, natuurlijk, zegt Rick. Ja, dat klopt.
1: Dat klopt.
2: Harke die zegt, het lijkt me geen goed idee. 5 mei is ook niet elk jaar meer een vrije dag. En in zijn ogen is 5 mei toch wel iets belangrijker als we toch een keuze moeten maken.
1: Hangt van de CAO trouwens af. Sommige CAO's is 5 mei wel iedere jaar.
2: Wel elk jaar? Oh, ja. Nou ja, dan bof je. Jan die zegt, nee hoor, neem maar een vakantiedag op. Genoeg dagen wat dat betreft.
1: Heb ons 050-318-288 met jouw mening. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 57% zegt eens tegen de stelling Groningen is ontzet, moet een vrije dag worden. Zometeen na achten ons nieuwsforum, onder andere over vuurwerk en het AZC in Uithuizen. En nu Mark Morrison en Return of the Mac.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Nu het nieuws van 8 uur.
9: Het is nu 8 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
11: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
10: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
12: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
10: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: de dag.
1: Het is nu 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
2: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump tijd zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
4: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
2: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
6: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
5: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Tevelde, buitengewoon goed.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
10: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Hele goedemorgen, het is 7 minuten over 9 op Groningen. En Jordi Poco en Call It Love.
1: Het is vandaag vrijdag 28 augustus 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Jan van Assema. Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen Linda.
1: Ja, en vandaag spreken wij met Petra van der Meer over de inloopbijeenkomst voor het nieuwe veldstation in Bhutangen van het Groningen Landschap. En Pro Oldant heeft met Lucas Bolt een nieuwe fractievoorzitter. En we gaan hem straks even spreken. En Michiel van der Spek is er natuurlijk ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend. En we spreken met dierenarts Lieneke Hemstra over grasaren. En Schuldhulpmaatje zoekt nieuwe maatjes. En daarover gaan wij in gesprek met Harold Rotges. Ja, en we hebben natuurlijk ook de wie van de drie. Hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is dit keer Musical Youth met Pass the Dutchie. Plaatje 2 is David Garrick en Dear Mrs. Appleby. En plaatje 3 is The Rubettes met Sugar Baby Love. En stemmen op een van deze platen kan tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. En Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Geert. Hier. Kijk, maar dat is, weet je. De vrijdag is gewoon gekoppeld aan Geert inmiddels. Ah, het is helemaal niet Geert die naast mij zit, hè?
2: Nee, het is Henk. We hebben even geruild vandaag.
0: Ja, nee, ik had dus woensdag de radio aanstaan. Toen dacht ik, dit klopt niet.
1: Nee, precies.
0: Hoor je Geert.
1: Af en toe wordt dat onderling natuurlijk even geruild. Ja. En dat is natuurlijk ook helemaal oké. Maar dat kan je zien, hè? Vrijdag zit bij mij gewoon.
2: Het zit erin gebakken.
1: Ja, sorry Henk. Henk Gugelaar zit naast mij voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1.

0: Ja, who is Johnny, oftewel John? De naam bestaat in veel verschillende talen. Onder andere Jean in het Frans, Johan in het Duits, Juan in het Spaans, Giovanni in het Italiaans of Janis in het Grieks. En in Nederland noemen we ze Jan. Aldi Bartsch en Who is Johnny op Groningen 1? Ja, en het is de dag van, zeggen we dan altijd, Linda. En, en als we kijken naar Janne, er lopen er hier heel veel in de ronde bij Groningen 1. Dus het is altijd vraag, als je roept Jan, dan is de grote vraag...
1: Ja, precies. Ik heb het ook even een Jan-item genoemd, zeg maar, op dit moment.
0: Ja.
1: Maar we hebben inderdaad een hele hoop Jannen hier rondlopen.
0: Ja,
1: en we
0: een
1: hebben eentje hier... ja, precies. We hebben hier eentje natuurlijk zitten, Jan van Asma. Maar we hebben nog veel meer rondlopen. We hebben Jan Hebus natuurlijk nog. Ja, ja, we hebben een Jan de Vries. En Jan de Vries die was afgelopen woensdag jarig. En niemand heeft daar iets van gezegd.
0: Nee, Jan zelf ook niet.
1: Jan zelf ook niet, helemaal niemand. Dat is een beetje verloren gegaan in de verjaardagskalender, helaas. Ja,
0: zou dat in de naam Jan zitten? Want ik weet dat in februari zei hij tegen mij van, ben jij jarig vandaag?
1: Ja, precies.
0: Dus had ik hier, dan had ik ook niks gezegd. Nee, dus ik denk dat het in de naam zit.
1: Ik vind het toch een beetje jammer hoor, dat ik denk... Kom op zeg. Maar goed, ook Jan de Vries heeft natuurlijk niks gezegd. En gelukkig hebben we hem wel kunnen feliciteren. Maar,
0: ja, ik hoorde het vanmorgen pas van jou. Dus
1: echt? Nou, bij deze, je kan nog even...
0: Ja, Jan bij deze van harte met je 18e verjaardag.
1: Zoiets, ja. Goed, en aanstaande zondag is er weer een Jan jarig. Een Jan van Groningen 1, een collega, Jan Glazenburg. En ook hij houdt het graag stil, geloof ik. Maar hij heeft natuurlijk een hele leuke vrouw... die daar toch een beetje anders over denkt. Want,
0: Catharina, je hebt helemaal gelijk, hoor.
1: Ja, absoluut. Weet je, het is ook gewoon... elk jaar moet je gewoon vieren als dat kan. En aanstaande zondag is Jan Glazenburg dus jarig. Ja, wat doet Jan Glazenburg hier allemaal? Want ik moet het even... Want iedere Jan heeft zo zijn eigen functie hier natuurlijk. Maar Jan is eigenlijk een beetje onze razende reporter, hè? Hij gaat naar evenementen toe, daar waar het nieuws is, foto's maken. Ja, Jan en Catharina natuurlijk samen. Die zijn echt overal te vinden. Iedereen kent ze ook.
0: Ja.
1: En wat dat betreft, Jan is altijd wel wat stil, vind ik. Maar als hij dan bepaalde dingen zegt, dan kan hij ook wel heel scherp uit de hoed komen. Dan moet ik er ook wel weer altijd om lachen. Dat ik denk van, oh, daar is ineens weer een Jan-opmerking of iets.
0: Ja, mocht je hem nou tegenkomen, komende dagen, feliciteer hem alvast.
1: Ja, feliciteer hem vooral. Want hij is dus inderdaad... aankomende zondag, de 30e, is hij jarig. En bouwjaar 1955, heb ik begrepen. Dus ik laat ieder even dezelfde rekenmethode doen. Maar volgens mij wordt hij dus 71. Ja, precies. Ja, dus weet je, hartstikke leuk. Ik ben ook blij dat ik het van tevoren weet. En dat we het nu ook eventjes mee kunnen nemen. Want ik denk dat alle Jannen hier wel af en toe even een podium verdienen. En dus ook Jan Glazenburg. Want als je de website bij ons opent... kan het niet anders dan dat je zijn naam heel veel voorbij ziet komen. Jan, alvast van harte gefeliciteerd. En het volgende plaatje is voor jou.
0: En ook dat is ons ongefluisterd. Jai Coltrane, Go Like Elijah.

0: Coldplay en Lost op Groningen 1. En daarvoor Casey in the Sunshine Band, Give It Up en Go Like Elijah. Speciaal voor alle Jannen binnen de omroep die binnenkort jarig zijn geweest... of niet jarig willen zijn, dat soort dingen.
1: Ja, en vooral Jan Glazenburg, hè, ja, want precies, die wordt nog jarig aanstaande zondag. Dus hij vindt het helemaal fantastisch. Dus ja, vooral ook voor Jan Glazenburg.
0: Mocht je hem tegenkomen, feliciteer hem gewoon eventjes. ja. Hey, het is inmiddels 2:30.
1: Ja, dat klopt. En dus is het zo tijd voor het Groningen nieuws en weer.
0: Ja, nou.

0: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het voorarrest van de 34-jarige Lisa van A en de 31-jarige Sharona B uit Stadskanaal, die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun jonge kinderen, is verlengd tot half november. Daarnaast worden beide verdachte moeders geobserveerd in het Pieterbaancentrum. Dat is de belangrijkste uitkomst van een eerste proforma-zitting donderdagochtend bij de rechtbank in Groningen. Zeker 90 gedupeerde klanten hebben zich na het faillissement van het windschotenbedrijf Campex BV bij de curator gemeld. Het bedrijf dat automatische systemen leverde om campers waterpas te parkeren werd op 18 augustus officieel bankroet verklaard. Veel van deze gedupeerden lijken een aanbetaling van 1500 tot 1900 euro voor zo'n waterpassysteem kwijt te zijn. Op een speciaal opgerichte Facebookgroep delen de getroffen camper-eigenaren hun ervaringen en bereiden zij ook vervolgstappen voor. Het bedrijf aan de Nassaustraat, dat ook vestigingen had in Duitsland en België, kampt al langere tijd met financiële problemen. De curator die het faillissement moet afwikkelen heeft tegenover RTV Noord laten weten dat de boedel leeg is, waardoor de kans uiterst klein is dat gedupeerde klanten hun geld nog terugzien. Om 14:30 gistermiddag zijn op de kruising van de Imergoweg met de DH Vinkersweg in Westerlee een personenauto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de personenauto werd in de ambulance gecontroleerd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig. Ook zijn hond bleef ongedeerd. 8 maanden, deels voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 150 uur. Dat eiste het Openbaar Ministerie tegen een inwoner van Finsterwolde die drugs en wapens in zijn huis had. De drugs bewaarde hij voor iemand anders. Ik werd onder druk gezet, zegt de verdachte in de rechtbank. Hoewel het feit al bijna 3 jaar oud is en de verdachte zich goed aan de hem opgelegde voorwaarden heeft gehouden, eist de officier toch 240 dagen voorwaardelijk plus nog 16 dagen onvoorwaardelijk. Gelijk aan de tijd dat de man in voorarrest zat. Met een proeftijd van 3 jaar en een werkstraf van 150 uur. De uitspraak is op 10 september. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de loop van de middag en avond kansen op enkele buien. Maximumtemperatuur rond de 21 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Ja, Eva Max en Kings and Queens. En ik start hem in. Ik denk, het is een beetje een rare plaat om in te starten. Nu vanmorgen om 6:55. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Ja, soms start je zin en denk je, oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Misschien niet helemaal gepast vandaag.
1: Ja, maar is dat zo? Kings and Queens, het kan ook een ode zijn, hè? Ter ere van.
0: Oh, dat kan ook, ja.
1: Look at the bright side of life, hè, denk ik dan altijd.
0: Er is weer een andere plaat, ja.
1: Ja, klopt.
0: Over leuke platen gesproken.
1: Oh, ja, sorry. Het is tijd voor de Wie van de Drie.

0: Ik vind het weer een prachtig, mooi gevarieerd lijstje, al zeg ik het zelf.
1: Ja, heb je goed gedaan.
0: Dankjewel. Ja. Nee, maar ook gewoon, weet je, het is gewoon, deze nummers hoor je gewoon niet zo heel vaak meer op de radio. Mm-hmm. En ja, dan vind ik dat toch leuk dat dat weer even voorbij komt. Plaatje 1 is dus Musical Youth met Pass the Dutchie. Plaatje 2 is David Garrick en Dear Mrs. Appleby. En plaatje 3 is The Rubettes met Sugar Baby Love. Jan, wat is jouw keuze?
1: De nummer 1 op 31 augustus 1974 dat de zeezenders uit de lucht moesten.
0: Oké.
1: Okay. Sugar Baby Love.
0: Ja, precies. Ik denk 74 moest even rekenen. Ja, dat is Sugar Baby Love.
1: Rubettes Sugar Baby Love was toen nummer 1 ja, in de top 40. Dus ja.
0: Oké. Okay. En jij, Henk?
2: Ja, jullie zijn heel enthousiast over die drie plaatjes.
0: Oh, helemaal niet?
2: Maar ik heb eigenlijk met geen van de drie plaatjes heel veel.
0: Nee, hè?
2: Maar ja, als ik toch een keuze moet maken, dan toch maar Mrs. Appleby.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ik moet zeggen, Dear Mrs. Appleby, ja, het klinkt een beetje heel lullig en heel veel luisteraars zullen denken van wat. Maar die had ik nog nooit gehoord eigenlijk. Dus nee, ja, precies.
1: Wacht even.
0: Ja, precies.
1: Ja. Stil.
0: Ja.
1: Nog
0: ja.
1: Nooit?
0: Nee. Nee, en dat is best gek, denk ik. Maar dat is wel wat het is. Het is ook natuurlijk best wel flink voor mijn tijd. Maar het is ook gewoon dat ik hem nog nooit voorbij heb horen komen. En dat is eigenlijk wel jammer, want ik hoorde hem en ik dacht eigenlijk wel meteen van dit is eigenlijk wel een heel grappig en leuk en bijzonder nummer. Er zit een hele fijne melodie in. Je zingt hem al heel snel eigenlijk best wel mee, want je voelt hem aankomen, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk vind ik hem wel heel erg leuk. Maar ja, dus ik ben er wel een beetje verliefd op geworden, zeg maar. Maar goed, Pass the Dutchie, ja, weet je, ik ben natuurlijk geboren in de 80e jaren. Dus dat is een nummer die natuurlijk wel best wel voorbij kwam. Dus mm-hmm. Die herken ik dan ook nog wel. Ja, en Sugar Baby Love. Ja, volgens mij kent iedereen Sugar Baby Love. Dus ja. Misschien ga ik wel voor plaatje 2. Is een keer iets geks.
1: Je gaat ook gewoon een verrassing ertussen, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Het is wel grappig dat je dat gewoon die plaat nog nooit gehoord had.
0: Nog nooit.
2: Nou ja, dan kun je hem toch nog een keer horen.
0: Ja, daarom. Ja, maar dat is ook het leuke eigenlijk om bij de radio te werken. Dat je gewoon ook echt dingen tegenkomt dat je denkt van, oh, oké. Kijk, heel veel nummers ken ik gewoon. Ik bedoel, ik ben wat dat betreft best wel breed ingezet, zeg maar, met betrekking tot muziek. Genres ook. Dus wat dat betreft, heel veel verrast mij niet echt. Maar dit was weer een nummer dat ik denk, oh, nou, die had ik echt nog nooit gehoord. Tenminste, hij is niet blijven hangen. En meestal blijft best wel wat bij mij hangen. Het wordt een heel raar verhaal. Goed, stem kan nog tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1.

0: Dawn en Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree op Groningen 1. Het is 9:45.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: In Bourtange komt een bijzondere plek waar jong en oud de wereld van insecten en natuur kunnen ontdekken. We spreken hierover met Petra van der Meer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het Groningen Landschap werkt aan een nieuw veldstation. Wat is het idee achter een nieuwe veldstation Bourtange?
3: Het idee is dat we daar een hele mooie plek gaan creëren voor educatie. Voor met name voor kinderen, maar uiteraard volwassenen zijn ook van harte welkom. En het idee is dat in een gebouwtje een beetje aan de rand van de vesting, maar nog wel binnen de vesting, dat daar een gebouwtje komt, het veldstation Bourtange. Daar zit een hele mooie insectentuin bij en er komt een route over de vestingwallen en met een paar speciale bruggen. Bijzondere avontuurlijke bruggen steek je dan een gracht over, twee grachten over. En kom je uiteindelijk uit in het Bourtangerveld. En het Bourtangerveld is een mooi natuurgebied, is van het Groninger landschap en grenst direct aan de vesting Bourtange.
2: Juist. Ja, het Bourtangerveld. Wat kunnen mensen tijdens een route verwachten van de bleefroute, zeg maar, in het Bourtangerveld?
3: Je volgt eigenlijk het pad van de mieren. En de mieren leiden jou over de vestingwal via een aantal speeltoestellen naar dus de eerste avontuurlijke brug over de gracht. En dan kom je daar nog een aantal speeltoestellen tegen. En kom je bij een volgende gracht uit die je ook nog weer moet oversteken. Dus je wordt spelenderwijs tijdens de route ook met informatie. Worden je dingen verteld over de wereld van insecten. En alles natuurlijk met als doel om ook een beetje liefde voor insecten te creëren. Want vaak worden ze toch nog wel een beetje als eng gezien. En het zijn echt bijzondere diertjes met een hele grote rol in het ecosysteem. Dus dat is vooral het doel wat we daarmee willen bereiken. Het is dus gewoon een hele leuke, avontuurlijke manier om van het veldstation naar het Bourtangerveld te wandelen.
2: Ja, want je gaf ook al even aan, een insectentuin zit er ook bij.
3: Ja.
2: Hoe gaat dat eruit zien?
3: Ja, dat is een tuin die met ongeveer 4 vlakken is ingericht met allerlei planten en eenjarigen die insecten aantrekken. Dus bijen, hommels, vlinders, maar ook in de nacht. Nachtvlinders zijn natuurlijk ook belangrijk en dat trekt weer allerlei andere dieren aan. Vleermuizen, insecten worden gegeten natuurlijk, de vogels. Dus die tuin is ook een manier om kinderen te leren hoe belangrijk het is dat, dat je ook insectenplanten hebt. Of bloemen, rijke bloemen, bloeiende bloemen waar insecten op afkomen. Nou, er zullen ongetwijfeld ook wat stenen liggen die je kan optillen en waar je dan bodemdiertjes onder kan aantreffen. En vanuit het veldstation word je uiteraard ook wel een beetje gewezen op waar je op moet letten en wat interessant is. Dus op die manier proberen we dat hele verhaal compleet te maken.
2: Ja, want de nieuwe plek moet ook vooral inderdaad voor kinderen wat meer betekenen, hè?
3: Ja, dat willen we wel vooral op die doelgroep richten. Hè. Dat is toch, de jeugd heeft de toekomst. En hoe leuk is het als je gewoon lekker in de natuur kan spelen en ontdekken en met beestjes bezig zijn.
2: Ja, en nou staat er een inloopbijeenkomst gepland op 4 september.
3: Ja, klopt.
2: Voor wie is deze bijeenkomst?
3: Die is van ons drieën, want het is eigenlijk een gezamenlijk project tussen de vesting Bourtange, de gemeente Westerwolde en het Groninger Landschap. En wij organiseren die bijeenkomst dus in het nieuwe veldstation. Dat is het nog niet, hè. De werkzaamheden moeten nog beginnen. Maar dit is wel een eerste bijeenkomst om mensen te informeren over wat er gaat gebeuren. En dat zal ook een moment zijn waarin de samenwerking in dit veldstation nog even met een officieel momentje wordt beklonken. En dat is eigenlijk de reden. Dus voor mensen die in Bourtange wonen, maar ook alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
2: Nou heb ik begrepen dat de officiële opening gepland staat voor de zomer van 2027.
3: Ja, dat
2: Ja.
3: Ja, sorry, zeg maar.
2: Nee, geen nieuw. Wat moet er de komende tijd nog worden gedaan?
3: Het veldstation dat wordt ingericht in een replica van het oude pesthuis. Ofwel bekend onder de naam Konijnenberg of onlangs vooral onder de naam de Sikkepit. Dat gebouwtje moet worden aangepast. Dus daar moeten nog de nodige werkzaamheden gebeuren. En het beleefpad zal worden aangelegd en ook de tuin. Dus er zijn best nog wel wat werkzaamheden te gaan. En die zullen vooral in de winter gaan plaatsvinden.
2: Helemaal duidelijk. Nou, ja? Ontzettend bedankt voor de informatie.
3: Oké, nou, hartelijk dank.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Stephanie Mills en Never Knew a Love Like This Before. Het is 4:04 op Groningen 1.
1: Ja, en dat betekent dat het zo weer tijd is voor het volgende uur. En in het volgende uur spreken wij met Lucas Bolt. Want hij is de nieuwe fractievoorzitter van Pro-Oldambt.
0: Ja, en Pro, dat is toch die samenvoeging van GroenLinks en PvdA?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ik moet nog altijd een beetje wennen aan die naam.
1: Dus, ja, ik ook een beetje. Het klinkt nog niet helemaal lekker. Maar dat gaat allemaal goed komen de aankomende tijd, denk ik. En Michiel van der Spek, die is er natuurlijk ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend.
0: En dat allemaal natuurlijk na het NOS-journaal van 10:00 en Treble Ramaganana.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het Goud.

0: een echt Amerikaans pop-icoon die we hier op de radio hebben. Elvis Presley. En hij zit met een ander pop-icoon, Dolly Parton, tegenwoordig te kaarten daarboven nemen.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Pro Oldambt heeft een nieuwe fractievoorzitter. Lucas Bolt neemt het stokje over van Monique Eijpen, die raadslid blijft. We spreken met hem over zijn nieuwe rol, zijn plannen en de koers die hij de komende jaren met de fractie wil varen. En Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen voor het aankomend weekend. En we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Musical Youth met Pass the Dutchie. Plaatje 2 is David Garrick en Dear Mrs. Appleby. En plaatje 3 is The Rubettes met Sugar Baby Love. En stemmen kan nog tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar vanochtend. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: 12 over 10 op Groningen 1 met Sandra en Maria Magdalena. Daarvoor Jason Derulo en Acapulco.
1: Ja, en we gaan straks spreken met Lucas Bolt, want hij is de nieuwe fractievoorzitter van Pro Oldambt.
0: Na Brian Adams, Summer of 69, op jou, Groningen 1.

0: Bryan Adams op Groningen 1, Summer of 69.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Pro Oldambt heeft een nieuwe fractievoorzitter. We spreken met een nieuwe fractievoorzitter, Lucas Bolt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Linda. Hi, met Lucas spreek je.
2: Al een beetje gewend aan de nieuwe functie?
3: Nou, ik moet nou eerlijk zeggen dat ik het nog heel onwennig vind. Ik krijg nu ook echt alle appjes binnen van gefeliciteerd en succes. En ook gecondoleerd, zeggen sommige mensen.
2: Ja, zo gaat dat dan,
3: hè? De driepoot die je dan hoort, inderdaad.
2: Ja.
3: Maar ik gebruik de komende tijd om daar even lekker daarin te komen. Ja.
2: Waarom heeft er een fractievoorzitterwissel plaatsgevonden?
3: Ja, we hebben daar intern in de fractie heel goed over gesproken. En Monique Eijpen, onze vorige fractievoorzitter en nu ook nog gewoon raadslid, heeft aangegeven van ja, in combinatie met mijn werk is het echt heel druk. En kan ik dat eigenlijk niet goed combineren. En toen kwam de vraag op tafel van zou iemand het willen overnemen? En toen heb ik gezegd van dat wil ik doen.
2: Ja, en wat gaat er nu veranderen nu jij het fractievoorzitterschap op je neemt?
3: Ja, wat gaat er veranderen? Ik denk dat wij in het verleden, de afgelopen periode, een aantal hele mooie dingen ook bereikt hebben. Hè. Bijvoorbeeld aan het terugdraaien van de armoedebezuinigingen. En het aantal woningen die wij ook jaar op jaar op jaar bouwen. Volgens mij zijn wij daar ook. We waren altijd de grootste gemeente, de gemeente die de meeste woningen bouwde. En nu zijn wij de tweede gemeente, dacht ik, die het aantal woningen bouwt. Ik wil daar heel graag op voortzetten. En natuurlijk ook mijn eigen saus daar overheen gooien. En dan heb je het over bijvoorbeeld de minimaregelingen die wij hebben. Nou ja, die zou ik graag willen verhogen. Je kijkt naar schuldhulpverlening, wat je daar eventueel nog in kunt doen. Want schuldhulpverlening of schuldenindustrie, ik zeg het zelf eigenlijk al, dat is deels ook een soort van industrie geworden. En tegelijkertijd wil ik ook kijken naar groen in de wijk. Hè, van, we hebben nou een hele hete zomer achter de rug. Doordat je meer wijken groener maakt, meer bomen plant, meer natuur in de wijk terugbrengt, kan dat ook voorkomen dat je heel veel hittestress krijgt, waar mensen juist ook heel veel last van hebben. Tegelijkertijd, wat ik dan ook als grote uitdaging zie, is dat in 2028 natuurlijk ook het ravijnjaar eraan komt, waarin de Rijk eigenlijk zegt, de gemeenten krijgen mogelijk minder geld ter beschikking. Wat ik heel belangrijk vind, is dat wij in die periode niet achteruit gaan hangen en ons overgeven aan de bezuinigingen en ook niks meer gaan doen, maar wel ambitie blijven tonen en juist ook die dingen voor elkaar krijgen die ik net genoemd heb.
2: Ja, en er was afgelopen woensdagavond ook een debat over de overlast van de jongeren in de gemeente Oldambt. Hoe kijk je terug op deze avond?
3: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat een vrij intensieve avond vond. Ik werd natuurlijk stevig aangepakt op mijn standpunt en mijn verhaal. Dat is ook politiek en dat hoort er natuurlijk ook bij. Dus ik heb daarin wel direct een vuurdoop gehad, om het zo te zeggen. Ja, ja. En tegelijkertijd, wat ik dan wel mooi vond, is dat mijn pleidooi eigenlijk ook wel eerst terug te horen was in de beantwoording of het verhaal wat de burgemeester later op de avond vertelde. Dat je het probleem juist met jongeren en juist integraal moet aanvliegen en niet op één punt ook moet inzetten en daar één punt moet uitpakken.
2: Ja, want hoe kijk jij erop? Ernaar, moet ik zeggen.
3: Naar het probleem met de overlast voor jongeren bedoel je?
2: Ja.
3: Ja. Ja, ik denk dat wij daar proactief op af moeten. Hè. Je moet zorgen dat je jongeren goed in beeld hebt die dat doen. Jongeren aanpak die voor overlast zorgen. En ik heb ook het idee dat dat wel ook heel goed gebeurt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat de camping in Beerta heeft plaatsgevonden. Alle jongeren zijn samen met hun ouders en de camping-eigenaar ook om tafel gezet. Er zijn meerdere gesprekken plaatsgevonden waarin ook bewust gemaakt wordt dat wat zij gedaan hebben daar, dat het echt niet kan. Hè, dat kattenkwaad wel te boven stond. Tegelijkertijd wil ik ook zeggen dat je ook op preventie in moet zetten. Juist kijken van hoe voorkom je dat mensen jongeren afdalen in een bepaald milieu waar je ze niet in, waar je eigenlijk niet in thuis wil zijn. En waar komt dat dan door? Heeft dat dan te maken met geldtekort? Of is dat verveling? Of is dat een hele vervelende situatie achter de voordeur waar een uitlaatklep voor gezorgd wordt?
2: Ja, het is natuurlijk een thema wat nog even blijft sijpelen op die manier.
3: Ja.
2: Je bent sinds 2022 raadslid. En wat wil je nou doen als fractievoorzitter anders, zeg maar? Of nadrukkelijker gaan doen? Zit daar een verschil in?
3: Nou ja, als fractievoorzitter dan heb je het wel echt heel technisch over welke rol je dan aanneemt. En als fractievoorzitter ben je natuurlijk meer overzien van wat gebeurt er allemaal en hoe vlieg je... Hoe manage je een fractie en hoe stuur je dingen aan?
2: Ja.
3: Terwijl je als raadslid juist eigenlijk heel concreet echt op de dossiers bezig bent. Dus dat is het verschil daarin even. Ik wil eigenlijk verder inzetten op het algemene verhaal van ProNu. En dat gaf ik eigenlijk aan het begin van het interview ook al een beetje aan. Hè? Minimabeleid, groen in de wijk, maar ook schuldhulpverlening, dat soort zaken. Dat vind ik heel belangrijk, dat we daar dingen voor elkaar krijgen voor onze kiezers.
2: Nou, duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie en we wensen je heel veel succes.
3: Ja, dankjewel dat jullie mij ook wilden spreken. En dan een fijne dag dan nog.
2: Ja, hetzelfde.
4: Houd je op de hoogte.

0: Hey, Gladys Knight en de Pips. Come back and finish what you started. En daarvoor hoorden we Iwan Esias en Jeroen Dusschen en Alles Goud hier bij Groningen 1.
1: Ja, come back and finish what you started. Dat vind ik wel grappig, want ze gaan echt tot het eind door, hè?
0: Ja, gewoon tot de laatste seconde, ja.
1: Ja, precies. Hartstikke leuk.
0: Maar dat is dus come back and finish what you started. Ik ben blij dat ze niet steeds opnieuw beginnen, zeg maar. Want dan komt er nooit een einde aan die plaat.
1: Nou, ik vind hem best gezellig, hoor. Maar goed, het is 11:40 inmiddels. En dus is het zo tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
0: Dat natuurlijk gelezen door Henk Gugelaar naar MC Sar en The Real McCoy op Groningen 1. Het is 11:40. Wil je meer weten over Groningen 1? Het laatste nieuws uit de regio lezen? Dat kan op groningen1.nl. Dit is It's On You.

0: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw toekomstplan voor de horeca. Het plan gaat over horecabedrijven in de hele gemeente, van Bad Nieuweschans tot Scheemda en van Heilige Lee tot Finsterwolde. Het plan richt zich op cafés, restaurants, lunchrooms, snackbars en hotels. De gemeente vraagt inwoners, horecaondernemers en betrokken organisaties om een enquête in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van dit plan. De gemeente deelt de uitkomsten en de hoofdlijnen van het plan eind dit jaar ook met de gemeenteraad. Zeker 90 gedupeerde klanten hebben zich na het faillissement van het winstgrote bedrijf Campex BV bij de curator gemeld. Het bedrijf dat automatische systemen leverde om campers waterpas te parkeren, werd op 18 augustus officieel bankroet verklaard. Veel van deze gedupeerden lijken hun aanbetaling van 1500 tot 1900 euro voor zo'n waterpassysteem kwijt te zijn. Op een speciaal opgerichte Facebookgroep deelden de getroffen camper-eigenaren hun ervaringen en bereidden zij ook vervolgstappen voor. Het bedrijf aan de Nassaustraat, dat ook vestigingen had in Duitsland en België, kampte al langere tijd met financiële problemen. De curator die het faillissement moet afwikkelen heeft tegenover RTV Noord laten weten dat de boedel leeg is, waardoor de kans uiterst klein is dat de gedupeerde klanten hun geld nog terugzien. Om 2:30 gistermiddag zijn op de kruising van de Imergoweg met de DH Vinkersweg in Westerlee een personenauto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de auto werd in de ambulance gecontroleerd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig en ook zijn hond bleef ongedeerd. 8 maanden deels voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 150 uur. Dat eist het Openbaar Ministerie tegen een inwoner van Finsterwolde die drugs en wapens in zijn huis had. De drugs bewaarde hij voor iemand anders. Ik werd onder druk gezet, zegt de verdachte in de rechtbank. Hoewel het feit al bijna 3 jaar oud is en de verdachte zich goed aan de hem opgelegde voorwaarden heeft gehouden, eist de officier toch 240 dagen voorwaardelijk plus nog 16 dagen onvoorwaardelijk. Gelijk aan de tijd dat de man in voorarrest zat. Met een proeftijd van 3 jaar en een werkstraf van 150 uur. De uitspraak is op 10 september. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Het is vandaag bewolkt met in de loop van de middag en avond kans op enkele buien. Maximum temperatuur rond 21 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen af en toe lichte regen, maar ook droge momenten. De temperatuur stijgt iets tot 22 graden overdag en een minimum van 16 graden in de nacht.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio. Bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Ja, plaatje 1, Musical Youth met Pass the Dutchie. Plaatje 2 is David Garrick en Dear Mrs. Appleby. En plaatje 3 is The Rubettes met Sugar Baby Love. Jan, ik moet zeggen, ik vind dat plaatje 3 eigenlijk in de mix wel wat lang duurt.
1: Ja, dat klopt. Ik probeer dus... Ik maak de, even voor de luisteraars. Jij kiest de plaat uit, ik maak de mix. En ik probeer mensen wel eens een beetje te manipuleren.
0: Ja, ik heb het door. Ja. Ik had het meteen door. Ik denk, die Sugar Baby Love, die gaat twee keer zo lang.
1: Ja, nee, klopt. Ja.
0: Maar goed, dat mag hoor. Ik denk niet dat het lukt, maar het mag.
1: Nee, ik heb net even naar de stemmen gekeken op de Facebookpagina van Groningen 1. Ja, nee, het gaat hem niet worden vandaag.
0: Nee,
1: dus ik denk dat ik hem zo meteen gewoon ga draaien.
0: Oh.
1: Ja, als het dan toch niet wordt, dan ga ik hem gewoon ergens in de uitzending draaien.
0: Ja, precies. Niet als eindnummer, nee, maar gewoon ergens tussendoor. Ja. Nou ja, weet je, het is een fijn plaatje natuurlijk, hè? Ja, dus daarom. Dat mag gewoon. Ja, ja, wat mij opviel, ik moet het toch even zeggen. Die Musical Youth, hè? Mm-hmm. Dat zijn bandleden tussen de 11 en de 15 jaar oud. Want als je hem ook hoort, je hoort ook echt een kinderstem. En ik dacht ook altijd dat het over drugs ging, hè? Dat het over cannabis ging. Maar dat is dus helemaal niet zo. Ze hebben hem dus omgevormd. Het is een remake, zeg maar, van twee oude reggae-platen, waarvan eentje dus wel inderdaad over de drugs gaat, over cannabis, en eentje niet. En ze hebben hem eigenlijk zo geschreven dat het dus niet meer over cannabis gaat, maar dat het dus gaat over voedsel, het voedseltekort eigenlijk in de wereld. Dus het klinkt als een heel gezellig en vrolijk en happy song, maar dat is het dus eigenlijk helemaal niet. Maar die bandleden zijn dus ook heel erg jong in dit nummer.
1: Er zit gewoon ook een beetje een boodschap onder.
0: Zeker, een maatschappelijk probleem. Ja, wat eigenlijk nog steeds speelt.
1: Dat hebben we nog steeds niet opgelost.
0: Nee, want dit nummer komt van 1982. Nou, we zijn inmiddels een hele tijd verder. Ik moet even nadenken. 44 jaar verder. Ja, en ja,
1: als je dat zegt, voel ik me oud.
0: Ja, sorry. Maar goed, het is inderdaad dat het probleem nog steeds niet opgelost is. En dit soort nummers, ja, ik moest eraan denken. Ik hoor het nummer en ik denk, ja, volgens mij zijn dat kinderen. Maar ja, dat klopt dus inderdaad ook. Van 11 tot 15 jaar. Dus nou ja, even een klein
1: ontbreken.
0: Ja, precies. Maar goed, ga vooral stemmen. Want wij zien inderdaad een enorme voorkeur voor een bepaald liedje. Mocht je daar nou anders over denken, stemmen kan dus nog, hè, tot 11:15 op onze Facebookpagina van Groningen 1.
1: Zometeen hier Michiel van der Spek.
2: Dit is Groningen 1.

0: Nou, opeens denk ik, de plaat is bijna afgelopen. Eros Ramazzotti en Cosa della Vita.
1: Houd je op de hoogte.
2: Ja, het is vrijdag en elke vrijdag blikken we natuurlijk even vooruit op de aankomende sportevenementen van dit weekend. Zo ook vandaag, Michiel van der Spek. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, het is een beetje voorbij met de mooie zomer. Het is natuurlijk ander weer sinds gisteren.
2: Ja.
3: Maar ook begint dit weekend de bekercompetitie weer in het amateurvoetbal. Met allerlei wedstrijden. Ik heb nog even snel gescand of ik wat derby's zag. Maar nou ja, die kon ik zo snel niet vinden. Maar die zullen er ongetwijfeld zijn. En nieuw dit jaar is dat anders de bekercompetitie 3 weken achter elkaar duurde. Nu is dat verkort tot 2 weken. En dan hebben ze nog wel 3 wedstrijden die ze moeten spelen. Maar de middelste ronde, zal ik maar zeggen, die wordt de komende week door de week gespeeld. Dus en dan, volgend weekend is dan weer het laatste bekerweekend. En dan die week, dus dat is de week van 12 september volgens mij. Dan begint de competitie. En verder natuurlijk betaald voetbal. FC Groningen speelt vanavond al. Ze kregen afgelopen zondag voor het eerst de deksel op de neus dit seizoen op bezoek bij PSV. Maar goed, volgens mij is dat nog steeds op zich geen schande. Vanavond spelen ze tegen Fortuna Sittard in de Euroborg. Die wedstrijd begint om 8 uur. En ook FC Emmen moet vandaag voetballen, dacht ik. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Emmen speelt zondag om 16:45 de uitwedstrijd in Venlo tegen VVV. Nou, dan hebben we natuurlijk het restant nog van die mooie sportzomer. Het WK hockey is nog steeds in de gang. En het WK roeien, wat ook in Nederland wordt gehouden, schijnt het. Eens even zien, we hebben de EK volleybal voor dames. De Ronde van Spanje, dat is wielrennen natuurlijk. Daar zijn ze nog steeds mee bezig. En ook het tennistoernooi van de US Open is begonnen. En ik heb hier nog gevonden motorsport. De MotoGP is in Spanje neergestreken op het circuit van Aragon. Dus de liefhebbers kunnen daar ook van genieten dit weekend. En de run komt er weer aan. Dus dat is Aragon. Dus de liefhebbers kunnen daar ook van genieten dit weekend. En de run komt er weer aan. Dus dat is over 2 weken. Afgelopen week natuurlijk die mooie expositie die geopend werd in de Klinker. En dat mooie monumentje. Als je meedoet aan de Lutje Run, dan kun je je 2 zaterdagen voorbereiden. Dat je dan niet aan de start komt en denkt van, oh, maar dan moet ik heel hard lopen. Je kan er vast eventjes aan wennen. 2 zaterdagen, waarvan morgen de eerste is. Dan moet je bij Aquilo zijn aan de bovenburen in Winschoten. Dan hebben we de Lutje Opstap, zoals dat heet. En dan heb je gewoon een leuke ochtend. Breng je ook nog eens een keer je afstand rent voor de Lutje Run.
2: Nou, helemaal duidelijk.
3: Ja.
2: Veel variatie.
3: Het begint om 10 uur trouwens.
2: Oh, kijk, dat is wel even goed om te weten.
0: Maar voor de duidelijkheid, Michiel, als je mij ziet hardlopen, moet je ook gaan rennen, zeg maar. Want dan is er iets aan de hand, want anders ga ik niet hardlopen. Zit er iemand achter me aan of er gaat iets fout? Of...
3: Ja, precies.
0: Ja.
2: En je had het al even over het WK roeien. Hè? Ik hoor daar steeds meer over. Ik weet ook dat de roeiers het eigenlijk wel heel vervelend vinden dat er eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed wordt. Hè? Want ze zijn heel goed en we winnen best wel wat. Maar daar is eigenlijk helemaal geen aandacht voor. Heb je enig idee hoe dat zit?
3: Nee, ik heb mij daar niet zo in verdiept.
2: Okay.
3: Ja, roeien is natuurlijk niet zo groot als voetbal in Formule 1 en zo, denk ik. Dus dat speelt mee. En verder is het ook, wanneer wordt het gehouden? Ik denk, een paar weken geleden had je nog het EK Atletiek. Ja, toen hadden ze nog wel ruimte op Nederland 3 s'avonds, denk ik. Dus toen hebben ze daarvan heel veel uitgezonden s'avonds. Maar ja, het roeien. Ja, misschien begint het tv-seizoen hier en daar weer een beetje. Hebben ze daar nog wat minder tijd voor? Of het is minder aantrekkelijk om naar te kijken? Ja, zeg het maar.
2: Dat is toch eigenlijk wel jammer? Want ja, roeien, dat is ook best wel een sport. Nou ja, dat moet je wel kunnen, zeg maar. Het is niet eventjes dat ieder eventjes in een bootje stapt en denkt van, nou, ik ga even een afstandje roeien. Je moet daar echt...
3: Nou ja, nou. Als je kijkt in Groningen bijvoorbeeld, dat is dan weer mijn kijk op roeien, zeg maar. Daar hebben ze natuurlijk heel veel studentenverenigingen. Ook studentenroeiverenigingen. Veel ja, jongens en meisjes die dan gaan studeren in Groningen, die komen dan bij zo'n roeivereniging terecht.
2: Ja.
3: En nou ja, dan zie je ook wel eens dat ze heel goed zijn. En uiteindelijk, ja, als je kijkt naar de Olympische Spelen, heel vaak komt Nederland dan toch ook wel met één of meerdere roeimedailles terug.
2: Ja.
3: Dus dat is dan wel weer zo, zeg maar. Het is best iets waar wij Nederlanders goed in zijn.
2: Ja, nou ja, dat hoor ik dus ook. Dat er best wel wat medailles gewonnen worden. Maar ja, daar is gewoon absoluut helemaal geen aandacht voor. Nou ja, goed. Hebben wij bij deze nu even gedaan. Dat is ook mooi, hè?
3: Als je straks nog 5 minuten hebt, Linda, dan mag je voor mij alle roeimedailles nog even opnoemen. Dat...
2: Ik ga mijn best doen. Ik ga even uitzoeken. Komt helemaal goed. Dankjewel, Michiel.
0: Ja, precies. En nou, Michiel, dan deze voor jou. Gerard Cox, het is weer voorbij. Die mooie zomer. Ja.

0: kon het niet laten toen Michiel iedere keer over het einde van zijn sportzomer begon om deze plaat in te starten. Gerard Cox, het is weer voorbij, die mooie zomer. Het is ook alweer voorbij, bijna dit uur van goud, Linda.
1: Ja, dat klopt. En net tijdens het sportblokje van Michiel, zeg maar, hadden we het even over de medailles van het roeien.
0: Ja.
1: En ik vertelde nog van, ja, weet je, die roeiers die zijn gewoon echt hartstikke goed. We winnen medaille na medaille.
0: Ja.
1: Nou, dat is niet helemaal zo.
0: Oh.
1: Ik ben even aan het uitzoeken geweest. We staan op plekje 10 op dit moment, samen met Frankrijk en Israël. Dus het is wel een gedeelde plekje 10. Wij hebben welgesteld, zeg maar, 1 medaille gewonnen.
0: Okay.
1: Op dit moment.
0: In ieder geval 1.
1: Ja.
0: Begin is er.
1: Een bronzen medaille voor Femke van der Vliet. Nou, dat is natuurlijk hartstikke fantastisch. Zo is het ook. En ik moet zeggen, wij zitten nu natuurlijk in de finale dagen. Want het is nog tot 30 augustus. Dus ik ga ervan uit dat er nog wel wat komt. Misschien heb ik gewoon een vooruitziende blik. Misschien is dat het gewoon.
0: Ja, we gaan het afwachten. Ja.
1: Ja. Nou ja, en wat hebben we straks allemaal in de uitzending? We spreken met Lieneke Hemstra. Zij is dierenarts. En dan gaan we het hebben over grasaren. En we spreken met Harold Rotgers over schuldhulpmaatje. Want zij zoeken maatjes.
0: Dat allemaal na het nieuws van 11 uur op Groningen 1. Dit is 10cc.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Het is nu 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
3: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Ja, James Blunt en 1973 op Groningen 1.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het derde en laatste uur van Goud. Ja, lekker wandelen met de hond. Heerlijk toch? Maar juist nu zien dierenartsen veel honden met problemen door grasaren. Deze kleine scherpe zaden kunnen gemakkelijk tussen de tenen, in de huid of in het oor terechtkomen en daarvoor flinke ontstekingen zorgen. En daarover spreken wij met dierenarts Lieneke Hemstra. En geldproblemen kunnen flink wat stress en onzekerheid met zich meebrengen. Schuldhulpmaatje Oldamt helpt mensen om weer overzicht en grip op hun financiële situatie te krijgen. Maar daarvoor zijn wel nieuwe vrijwilligers nodig. We spreken hierover met Harold Rodgers. Ja, en we hebben de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is dit keer Musical Youth met Pass the Dutchie. Plaatje 2 is David Garrick en Dear Mrs. Appleby. En plaatje 3 is The Rubettes met Sugar Baby Love. En stemmen kan nog tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Henk Gugelaar zit bij ons in de studio voor het Groningen 1 Nieuws en Weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: The Moldy Old Dog en daarvoor Kim Wilde en Kids in America. Ja, Linda, zometeen gesprek over grasaren met de dierenarts. Maar jij zei net van dat gebeurt vaak bij honden. Zijn dat de enige dieren of gaan we daar zometeen achter komen?
1: Daar gaan we zometeen achter komen.
0: Oké, dan zometeen dus gesprek met Lindeke Hemstra, de dierenarts, over grasaren en wat dat voor gevolgen heeft bij honden en misschien wel andere dieren.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het mooie weer is heerlijk voor een wandeling met de hond. Maar dierenartsen zien juist nu extra veel problemen door grasaren. We spreken met dierenarts Lieneke Hemstra. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat zijn grasaren eigenlijk?
2: Ja, dat zijn de zaden van verschillende grassoorten. En die zijn scherp eigenlijk. Dus dat zijn van die hele mooie polletjes die we nu heel mooi zien in het gras.
1: Ja. En zijn grasaren alleen een probleem bij honden?
2: Nee, we zien ze ook wel eens bij katten. Iets minder frequent, meer bij honden. Maar ja, we zien ze op verschillende plekken inderdaad tevoorschijn komen.
1: En waarom is ze dan vaker bij honden? Heeft dat te maken met de manier dat je een rondje met ze loopt natuurlijk? Dat je op andere plekken loopt?
2: Ja, en ik denk toch meer het snuffelgedrag van honden. Dus die zijn veel meer aan het zoeken en aan het rollen in het gras dan een kat.
1: En wat doet zo'n grasaar bij een dier?
2: Ja, die komt ergens binnen. Soms zie je ze gewoon alleen in de vacht hangen. Echt van die pluimpjes eigenlijk, van die kleefpluimpjes. Maar soms zie je ook inderdaad dat een wondje maakt. En we hebben ook regelmatig dat ze echt ergens in zitten. Dus we zien ze regelmatig tussen de tenen. En dan, toevallig hadden we deze week nog een geval. Eerst dachten we, hij zit tussen de teen. Hadden we hem opengemaakt. Nou, er was geen grasaar te vinden. En twee weken later kruipt hij omhoog. En komt hij ineens boven de pols, zeg maar, naar buiten. Dus het zijn ook hele vervelende zoektochten soms. Omdat we heel snel kunnen. En wanneer we dan een bultje zien met vocht erin, dan denk je, misschien zit hij er nog in. En dan is stiekem die grasaar al verder gekropen in het lichaam.
1: Dat kan dus gewoon?
2: Ja, dat kan dus gewoon. En dan is zoeken of komt er later weer een plekje. En dan hebben we hem alsnog kunnen vinden. Maar één hond, ja.
1: Want wat als hij niet op tijd wordt ontdekt en verwijderd? Wat gebeurt er dan?
2: Dan gaat hij dus door.
1: Ja.
2: Ja, wat krijg je vaak als je iets geks in je pootje hebt staan? Dan wordt er vocht ontwikkeld rond zo'n vreemde structuur. Nou ja, dan valt het op. Hey, hij heeft een bultje, zit er de hele tijd aan, heeft er last van. Dan zeggen we heel vaak, het is verstandig het openen, goed spoelen. En dan kijken we, kunnen we het vinden? Soms kunnen we het heel goed vinden, halen we hem er gelijk uit. Maar soms ook, dan is de vraag, is het er al één in geweest en is hij er gelijk weer uitgegaan? Dus is het alleen een steekplek geweest. En nu hadden we toevallig een hond. Was de poot helemaal netjes genezen en kreeg ineens een plekje op de voorkant van zijn poot omhoog. Dus die grasaar is dus helemaal vanaf de teen naar boven de pols gaan kruipen.
1: Jeetje, en maakt hij van binnen ook dingen kapot? Of?
2: Dat valt me eens wel mee.
1: Okay.
2: Ja, het is echt gewoon door die wat weerhaakjes kunnen ze niet terug en gaan ze steeds verder.
1: Okay.
2: En krijg je het er dus heel moeilijk uit. Ik heb er ook dit jaar één achter een ooglid weggehaald. Ja. Dus je hebt het derde ooglid bij honden, die je er vaak vanuit de binnenkant van het oog naar voren ziet komen. En daar heb ik ook al een grasaar helemaal weggehaald. Die zat er gewoon achter verstopt.
1: Och jeetje. Ja, dat is wel heel vervelend. Ja, wat kunnen baasjes doen om dit te voorkomen?
2: Gewoon goed controleren inderdaad na het wandelen. Van goed borstelen, dat je goed weet van hey, ik heb alle klikjes en alle waar het maar kan zitten. Gewoon gecontroleerd, ook tussen de pootjes even voelen van zit daar niks. En goed in de gaten houden in de zomer van komen er geen wondjes of plekjes of gaan ze nergens aan likken heel frequent.
1: En is het iets wat er gewoon altijd is, die grasaren? Of is het ook een stukje, misschien onderhoud van de gemeente, zeg maar, om de groenstroken bij te houden?
2: Ja, dat is natuurlijk de afgelopen jaren veranderd. Want we willen meer biodiversiteit natuurlijk in het groen zien. Dus hebben ze een ander maaibeleid eigenlijk. Dus zie je vaak dat ze groenstroken laten staan en dan verder maaien. Daardoor is het seizoen wat langer. Ja. Omdat je bepaalde stroken blijven netjes staan, is natuurlijk heel fijn voor de andere insecten en vlinders. En ook voor gewoon de grassen te laten ontwikkelen weer. De inheemse soorten. Dan zien we inderdaad dat dit wel mogelijk is. Ja.
1: En tot wanneer is eigenlijk de risicotijd?
2: Ja, nu zijn ze voornamelijk de laatste sessie aan het maaien. Dus ik denk dat we bijna er helemaal zijn. Want meestal is september nog een maand waar inderdaad we de groei van grassen soms nog zien. Ook met de allergie van dieren. Zie je nog wel een heel systeem. Vaak in september, in oktober is het vaak veel rustiger met pollen en grassoorten.
1: En vanaf wanneer moeten de baasjes weer gaan opletten?
2: Ja, ik zou nu nog zeg maar september goed opletten. En dan is het volgend jaar richting maart, april.
1: Zodra het weer wat warmer wordt.
2: Ja, wanneer het weer wat warmer wordt. Ja, wanneer mensen weer hun allergieën opspelen, ook de hooikoorts. Ja, dat zijn ook de momenten waarin de grassen...

0: Prince and the Revolution, I Would Die For You. En daarvoor Fire Candles en Heading For a Fall. De Groningen 1 tijd is 11:30.
1: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw toekomstplan voor de horeca. Het plan gaat over de horecabedrijven in de gehele gemeente, van Bad Nieuweschans tot Scheemda en van Heiligeleed tot Finsterwolde. Het plan richt zich op cafés, restaurants, lunchrooms, snackbars en hotels. De gemeente vraagt inwoners, horecaondernemers en betrokken organisaties om een enquête in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van het plan. De gemeente deelt de uitkomsten en de hoofdlijnen van het plan eind dit jaar ook met de gemeenteraad. Zeker 90 gedupeerde klanten hebben zich na het faillissement van het windschoterbedrijf Campex BV bij de curator gemeld. Het bedrijf dat automatische systemen leverde om campers waterpas te parkeren werd op 18 augustus officieel bankroet verklaard. Veel van deze gedupeerden lijken hun aanbetaling van 1500 tot 1900 euro voor zo'n waterpassysteem kwijt te zijn. Op een speciaal ingerichte Facebookgroep delen de getroffen kampereigenaren hun ervaringen en bereiden zij ook vervolgstappen voor. Het bedrijf aan de Nassaustraat, dat ook vestigingen had in Duitsland en België, kampte al gedurende langere tijd met financiële problemen. De curator die het faillissement moet afwikkelen heeft tegenover RTV Noord laten weten dat de boedel leeg is, waardoor de kans uiterst klein is dat gedupeerde klanten hun geld nog terugzien. Om 14:30 gistermiddag werd er op de kruising van de Emergoweg met de DH Vinkenweg in Westerlee een personenauto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de personenauto werd in de ambulance gecontroleerd, waar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Ook zijn hond bleef ongedeerd. De N33 tussen Assen en Siddeburen gaat vanaf vanavond in beide richtingen dicht. De afsluiting begint om 7 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Tijdens het weekend voert Rijkswaterstaat maaiwerkzaamheden en groenonderhoud uit en worden bermen en vangrail hersteld. Daarnaast vinden er inspecties en keuringen plaats en worden viaducten, bruggen en het asfalt schoongemaakt. Dit weekend wordt het verkeer op de N33 in de richting van Assen bij Siddeburen via de N387, A7 en A28 omgeleid en bij knooppunt Zuidbroek via de A7 en de A28. Bij knooppunt Assen wordt het verkeer in de richting van Delfzijl via A28, A7 en N362 omgeleid. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de loop van de middag en avond kans op enkele buien. Maximumtemperatuur rond 21 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen af en toe lichte regen, maar ook droge momenten. De temperatuur stijgt iets tot 22 graden overdag en een minimum van 16 graden in de nacht.
2: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Ja, je zingt ze bijna allemaal mee hier op Groningen 1. America, make it to the border. Daarvoor Bend Me and Shape Me van Gilla.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.
2: Geldzorgen kunnen veel stress en onzekerheid veroorzaken. En schuldhulpmaatje Oldambt helpt inwoners om weer overzicht en rust te krijgen. We spreken met Harold Rotgers. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, wat doet schuldhulpmaatje precies?
3: Schuldhulpmaatje helpt mensen die geldzorgen hebben of misschien in de schulden zitten om het weer op de regel te krijgen. Om weer het liefst alles kwijt te raken en weer gewoon zelfstandig zonder zorgen verder te kunnen.
2: Ja, en dat doen jullie dus met maatjes. Hoe groot is de behoefte aan maatjes in Oldambt?
3: Enorm groot. Er zijn heel veel mensen. Hè. We kennen de regio Oost-Groningen ook wel als gebied waar toch veel mensen zijn die in armoede leven of in, op zijn minst geldzorgen hebben. Hè. Hoe kom ik rond met mezelf? Ja, daar is heel veel vraag naar.
2: En wat doet een maatje dan precies?
3: Een maatje die trekt op met de hulpvrager. Brengt bijvoorbeeld de financiën in kaart. Hè, samen kijken, ook samen met de hulpvrager kijken van goh, hè, wat kunnen we hier aan doen? En hoe kunnen we ook de schuldeisers bijvoorbeeld benaderen en toewerken naar een oplossing. En ja, daar nemen ze echt alle tijd voor en rust.
2: Ja, want het is vaak natuurlijk ook wel een drempel, hè? Om überhaupt hulp te vragen.
3: Ja, zeker. Mensen blijven vaak jaren doorlopen voordat je überhaupt hulp durft te vragen. Maar weet je, je hoeft je er helemaal niet voor te schamen. Je bent echt de enige niet. En de maatjes, ja, die weten dat, die houden daar rekening mee. Maar het wordt wel vaak een drempel.
2: En nou is er ook een oproep voor nieuwe maatjes.
3: Mm-hmm.
2: Want er zijn niet genoeg maatjes, dus...
3: Nee, de vraag is groot. En we zoeken steeds meer maatjes. Het aantal maatjes, vrijwilligers, wordt steeds groter. En helaas, af en toe stopt natuurlijk ook een keer iemand omdat ze verhuizen of allerlei andere redenen. We zoeken echt enthousiaste mensen die iemand uit Oldambt graag willen helpen. En daar wat tijd in kunnen en willen steken.
2: Ja, en stel je dan voor dat je maatje wil worden, moet je dan ook zelf veel kennis hebben?
3: Nee, we zeggen altijd als je gewoon je eigen geldzaken op orde hebt, dan kun je gewoon iemand anders ook helpen. Je krijgt ook een training. Hè. Het is niet zomaar dat we je wegsturen en red je er maar mee. Je krijgt echt een 3-daagse training waarin allerlei dingen worden meegenomen. Er zijn coördinatoren die je helpen. Andere maatjes waar regelmatig contact mee is. Je wordt echt niet zomaar erop uitgestuurd.
2: Niet zomaar in het diepe gegooid, zeg maar.
3: Nee, zeker niet. Nee. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Hè. Het is echt niet zo dat je financieel specialist hoeft te zijn. En je huishouden en je financiën op orde, gewoon zelf weten waar je mee bezig bent, die is voldoende. En dan krijg je, en van de organisatie, krijg je de hulp van alle kanten aangeboden.
2: Ja, want een 3-daagse training. Hoe ziet zo'n traject eruit?
3: Dat is meestal op een zaterdag, soms ook door de week. Hè, wat uiteindelijk ook het makkelijkste is, wat iedereen past. Dan heb je bijna een hele dag 3 keer een training met 3 verschillende onderwerpen. En dan kijk je bijvoorbeeld naar wat voor mogelijkheden zijn in het financiële land. Hè, wat zijn uitkeringen, wat voor toeslagen zijn er, hoe stel je een overzicht op. Al dat soort dingen leer je. Je kijkt ook naar je eigen uitgaven. Hoe zit dat in elkaar? Wat voor type geldtype ben ik zelf? En je leert er ook voor jezelf best wel veel van. En ook hoe ga je om met mensen?
2: Ja.
3: Hoe help je mensen stap voor stap naar uitzicht?
2: Ja, dat is wel minstens zo belangrijk, denk ik.
3: Ja, zeker. Zeker. Dat moet je ook niet te snel willen doen. Je moet mensen echt wel meenemen in de stappen die voor hun prettig zijn.
2: Ja, ja. Stel je voor, er zijn mensen die luisteren en die zeggen van nou, dat is wel wat voor mij. Waar kunnen ze zich aanmelden?
3: Ze kunnen het makkelijkst, je stapt gewoon binnen aan Venne 135 in Winschoten, op ons kantoor. Sowieso tussen 10 en 12 is er altijd iemand, maar ook andere tijden is er vaak wel iemand te vinden. Of kijk even op schuldhulpmaatje.nl/Oldambt. En dan kun je ook bellen, mailen, formulieren invullen. De mogelijkheden te over.
2: Ja, dus er is altijd wel een mogelijkheid om inderdaad contact te zoeken. En dan vind ik het ook even belangrijk om te zeggen voor mensen die het nodig zijn om een maatje te hebben. Waar kunnen zij zich aanmelden?
3: Ja, eigenlijk op dezelfde manier. schuldhulpmaatje.nl/oldambt.
2: Ja.
3: Ook dan kun je aanmelden en dat kan met een WhatsApp. Je kan een formuliertje invullen, je kunt een mailtje sturen, bellen. Wat je zelf het prettigste vindt. Of inderdaad, stap gewoon binnen. Dat is altijd vrijblijvend. Een kopje koffie krijg je altijd. Je kunt altijd even voor een gesprekje naar binnen.
2: Helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie.
3: Graag gedaan.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: R-E-S-P-E-C-T, oftewel Respect van Aretha Franklin en daarvoor Ava Max en Sweet But Psycho op Groningen 1. Het is inmiddels 4 minuten voor 12, Linda.
1: Ja, het zijn toch ook allemaal liedjes die je gewoon lekker meezingt.
0: Lekker, hè? Ja, precies. Ja.
1: Dus hier gaan de microfoons uit en dan zijn we gewoon lekker aan het meezingen met elkaar.
0: En daarom staan de microfoons ook uit.
1: Beter. Goed, dit was het dan voor vandaag. Maar dat betekent niet dat er niets te beluisteren valt, is hier op Groningen 1. Integendeel, vanmiddag kun je nog luisteren naar onder andere Plaatwerk en de 40 van toen. En morgen is ook Lieve Doortzie en Brunchroom te horen. En op zondag is er ook genoeg om naar te luisteren met bijvoorbeeld Wiener Melange, de gezellige zondagmiddag, gezelligheid op verzoek en natuurlijk de enige echte radio bingo, waarmee je mooie prijzen kunt winnen. Heb je wel eens meegedaan, Jan?
0: Nee, medewerkers mogen niet meedoen, hè?
1: Nee, dat is ook zo. Maar goed, nee.
0: En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het altijd wel grappig om naar te luisteren. Dat gewoon die mensen gewoon zo vol enthousiasme bellen en die gewoon echt gewoon dan soms nog moeten twijfelen. Wat kies ik nou als prijs? Ja,
1: zeker.
0: Echt
1: ja.
0: Leuk.
1: Ja, en dan hoor je op de achtergrond hoor je ook allemaal... Jee, gewonnen.
0: Ja, dat is altijd mensen die gaan suggereren van... Nee, je moet dat kiezen. Hoor. Je moet dat kiezen. Dan wordt de twijfel alleen maar groter.
1: Ja, mooi. Dus ja, kijk vooral even op Groningen1.nl... voor onze actuele radiogids. En ook als je mee wilt doen aan de bingo, hè, want het is echt supergezellig.
0: Ja, verkooppunten vind je er ook bij. Precies. Radio Bingo Groningen1.nl. Ja.
1: Ja, absoluut. Ja, en dan is het ook alweer tijd voor onze Wie van de Drie winnaar. Ja, met afstand en veel stemmen heeft David Garrick gewonnen... met Dear Mrs. Appleby. En ja, die gaan we dus zo instarten. Ja, en maandag is er weer een nieuwe aflevering van Goud. En daarin neemt Jan van Asmaaien je mee naar Middeleeuws Ter Apel. En hoor je het programma van de aankomende tijd van Kunstenschool Zuidoost Groningen. Ja, Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend.
0: Ja, graag gedaan.
1: En Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En iedereen thuis een heel fijn weekend.
0: Ja, dag. Ik zou zeggen, geniet jij van je extra lange weekend.
1: Dankjewel.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Lunchtijd.

0: houdt je op de hoogte.
1: In Bourtange komt een bijzondere plek waar jong en oud de wereld van insecten en natuur kunnen ontdekken. We spreken hierover met Petra van der Meer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het Groninger Landschap werkt aan een nieuw veldstation. Wat is het idee achter het nieuwe veldstation Bourtange?
2: Het idee is dat we daar een hele mooie plek gaan creëren voor educatie. Voor met name voor kinderen, maar uiteraard volwassenen zijn ook van harte welkom. En het idee is dat in een gebouwtje een beetje aan de rand van de vesting, maar nog wel binnen de vesting, dat daar een gebouwtje komt, het veldstation Bourtange. Daar zit een hele mooie insectentuin bij en er komt een route over de vestingwallen en met een paar speciale bruggen. Bijzondere avontuurlijke bruggen steek je dan een gracht over, twee grachten over. En kom je uiteindelijk uit in het Bourtangerveld. En het Bourtangerveld is een mooi natuurgebied. Is van het Groninger landschap en grenst direct aan de vesting Bourtange.
1: Juist. Ja, het Bourtangerveld. Wat kunnen mensen tijdens een route verwachten van de bleefroute, zeg maar, in het Bourtangerveld?
2: Je volgt eigenlijk het pad van de mieren. En de mieren leiden jou over de vestingwal via een aantal speeltoestellen naar dus de eerste avontuurlijke brug over de gracht. En dan kom je daar nog een aantal speeltoestellen tegen. En kom je bij een volgende gracht uit die je ook nog weer moet oversteken. Dus je wordt spelenderwijs tijdens de route ook met informatie worden je dingen verteld over de wereld van insecten. En alles natuurlijk met als doel om ook een beetje liefde voor insecten te creëren. Want vaak worden ze toch nog wel een beetje als eng gezien. En het zijn echt bijzondere diertjes met een hele grote rol in het ecosysteem. Dus dat is vooral het doel wat we daarmee willen bereiken. Het is gewoon een hele leuke, avontuurlijke manier om van het veldstation naar het Bourtangerveld te wandelen.
1: Ja, want je gaf ook al even aan, een insectentuin zit er ook bij.
2: Ja.
1: Hoe gaat dat eruit zien?
2: Ja, dat is een tuin die met ongeveer 4 vlakken is ingericht met allerlei planten en eenjarigen die insecten aantrekken. Dus bijen, hommels, vlinders, maar ook in de nacht. Nachtvlinders zijn natuurlijk ook belangrijk en dat trekt weer allerlei andere dieren aan. Vleermuizen, insecten worden gegeten natuurlijk, de vogels. Dus die tuin is ook een manier om kinderen te leren hoe belangrijk het is dat, dat je ook insectenplanten hebt. Of bloemen, rijke bloemen, bloeiende bloemen waar insecten op afkomen. Nou, er zullen ongetwijfeld ook wat stenen liggen die je kan optillen en waar je dan bodemdiertjes onder kan aantreffen. En vanuit het veldstation word je uiteraard ook wel een beetje gewezen op waar je op moet letten en wat interessant is. Dus op die manier proberen we dat hele verhaal compleet te maken.
1: Ja, want de nieuwe plek moet ook vooral inderdaad voor kinderen wat meer betekenen, hè?
2: Ja, dat willen we wel vooral op die doelgroep richten. Hè. Dat is toch, de jeugd heeft de toekomst. En hoe leuk is het als je gewoon lekker in de natuur kan spelen en ontdekken en met beestjes bezig zijn.
1: Ja, en nou staat er een inloopbijeenkomst gepland op 4 september.
2: Ja, klopt.
1: Voor wie is deze bijeenkomst?
2: Die is van ons drieën, want het is eigenlijk een gezamenlijk project tussen de vesting Bourtange, de gemeente Westerwolde en het Groninger Landschap. En wij organiseren die bijeenkomst dus in het nieuwe veldstation. Dat is het nog niet, hè. De werkzaamheden moeten nog beginnen. Maar dit is wel een eerste bijeenkomst om mensen te informeren over wat er gaat gebeuren. En dat zal ook een moment zijn waarin de samenwerking in dit veldstation nog even met een officieel momentje wordt beklonken. En dat is eigenlijk de reden dus voor mensen die in Bourtange wonen, maar ook alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
1: Nou heb ik begrepen dat de officiële opening gepland staat voor de zomer van 2027.
2: Ja, sorry.
1: Nee, geen idee. Wat moet er de komende tijd nog worden gedaan?
2: Nou, het veldstation dat wordt ingericht in het in een replica van het oude pesthuis. Ofwel bekend onder de naam Konijnenberg, of onlangs vooral onder de naam de Sikkepit. Dat gebouwtje moet worden aangepast. Dus ja, daar moeten nog de nodige werkzaamheden gebeuren. En het beleefpad zal worden aangelegd. En ook de tuin. Dus er zijn best nog wel wat werkzaamheden te gaan. En die zullen vooral in de winter gaan plaatsvinden.

0: Nederland heeft een nieuwe fractievoorzitter. We spreken met een nieuwe fractievoorzitter, Lucas Bolt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Linda. Hoi, met Lucas spreek je.
0: Al een beetje gewend aan de nieuwe functie?
1: Nou, ik moet nou eerlijk zeggen dat ik het nog heel, heel onwennig vind. Ik krijg nu ook echt alle appjes binnen van gefeliciteerd en succes. En ook gecondoleerd, zeggen sommige mensen.
0: Ja, zo gaat dat dan, hè?
1: De driepoot die je dan hoort, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ik gebruik de komende tijd om daar even lekker daarin te komen. Ja.
0: Waarom heeft er een fractievoorzitterwissel plaatsgevonden?
1: Ja, we hebben daar intern in de fractie heel goed over gesproken. En Monique Eijpen, onze vorige fractievoorzitter en nu ook nog gewoon raadslid, heeft aangegeven van ja, in combinatie met mijn werk is het echt heel druk. En kan ik dat eigenlijk niet goed combineren. En toen kwam de vraag op tafel van zou iemand het willen overnemen? En toen heb ik gezegd van dat wil ik doen.
0: Ja, en wat gaat er nu veranderen nu jij het fractievoorzitterschap op je neemt?
1: Ja, wat gaat er veranderen? Ik denk dat wij in het verleden, de afgelopen periode, een aantal hele mooie dingen ook bereikt hebben. Hè. Bijvoorbeeld aan het terugdraaien van de armoedebezuinigingen. En het aantal woningen die wij ook jaar op jaar bouwen. Volgens mij zijn wij daar ook. We waren altijd de grootste gemeente, de gemeente die de meeste woningen bouwde. En nu zijn wij de tweede gemeente, dacht ik, die het aantal woningen bouwt. Ik wil daar heel graag op voortzetten. En natuurlijk ook mijn eigen saus daaroverheen gooien. En dan heb je het over bijvoorbeeld de minimaregelingen die we hebben. Nou ja, die zou ik graag willen verhogen. Je kijkt naar schuldhulpverlening, wat je daar eventueel nog in kunt doen. Want schuldhulpverlening of schuldenindustrie, ik zeg het zelf eigenlijk al, dat is deels ook een soort van industrie geworden. En tegelijkertijd wil ik ook kijken naar groen in de wijk. Hè, van we hebben nou een hele hete zomer achter de rug. Doordat je meer wijken groener maakt, meer bomen plant, meer natuur in de wijk terugbrengt, kan dat ook voorkomen dat je heel veel hittestress krijgt, waar mensen juist ook heel veel last van hebben. Tegelijkertijd, wat ik dan ook als grote uitdaging zie, is dat in 2028 natuurlijk ook het ravijnjaar eraan komt, waarin de Rijk eigenlijk zegt, de gemeenten krijgen mogelijk minder geld ter beschikking. Wat ik heel belangrijk vind, is dat wij in die periode niet achteruit gaan hangen en ons overgeven aan de bezuinigingen en ook niks meer gaan doen, maar wel ambitie blijven tonen. En juist ook die dingen voor elkaar krijgen die ik net genoemd heb.
0: Ja, en er was afgelopen woensdagavond ook een debat over de overlast van de jongeren in de gemeente Oldambt. Hoe kijk je terug op deze avond?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat een vrij intensieve avond vond. Ik werd natuurlijk stevig aangepakt op mijn standpunt en mijn verhaal. Dat is ook politiek en dat hoort er natuurlijk ook bij. Dus ik heb daarin wel direct een vuurdoop gehad, om het zo te zeggen. Ja, en tegelijkertijd, wat ik dan wel mooi vond, is dat mijn pleidooi eigenlijk ook wel eerst terug te horen was in de beantwoording of het verhaal wat de burgemeester later op de avond vertelde. Dat je het probleem juist met jongeren en juist integraal moet aanvliegen en niet op één punt ook moet inzetten en daar één punt moet uitpakken.
0: Ja, want hoe kijk jij erop? Moet ik zeggen?
1: Naar het probleem met de overlast voor jongeren bedoel je?
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik denk dat wij daar proactief op af moeten. Hè. Je moet zorgen dat je jongeren goed in beeld hebt die dat doen. Jongeren aanpakt die voor overlast zorgen. En ik heb ook het idee dat dat wel ook heel goed gebeurt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat de camping in Beerta heeft plaatsgevonden. Alle jongeren zijn samen met hun ouders en de camping-eigenaar ook om tafel gezet. Er zijn meerdere gesprekken plaatsgevonden waarin ook bewust gemaakt wordt dat wat ze gedaan hebben daar, dat echt niet kan. Hè, dat kattenkwaad wel te boven stond. Tegelijkertijd wil ik ook zeggen dat je ook op preventie in moet zetten. Juist kijken van hoe voorkom je dat mensen jongeren afdalen in een bepaald milieu waar je ze niet in, waar je eigenlijk niet in thuis wil zijn. En waar komt dat dan door? Heeft dat dan te maken met geldtekort? Of is dat verveling? Of is dat een hele vervelende situatie achter de voordeur waar een uitlaatklep voor gezorgd wordt?
0: Ja, het is natuurlijk.

0: Ik wil eigenlijk verder inzetten op het algemene verhaal van pro nu. En dat gaf ik eigenlijk aan het begin van het interview ook al een beetje aan. Hè? Minimabeleid, groen in de wijk, maar ook schuldhulpverlening, dat soort zaken. Dat vind ik heel belangrijk, dat we daar dingen voor elkaar krijgen voor onze kiezers.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw toekomstplan voor de horeca. Het plan gaat over de horecabedrijven in de gehele gemeente, van Bad Nieuweschans tot Scheemda en van Heiligeleed tot Finsterwolde. Het plan richt zich op cafés, restaurants, lunchrooms, snackbars en hotels. De gemeente vraagt inwoners, horecaondernemers en betrokken organisaties om een enquête in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van het plan. De gemeente deelt de uitkomsten en de hoofdlijnen van het plan eind dit jaar ook met de gemeenteraad. Zeker 90 gedupeerde klanten hebben zich na het faillissement van het windschoterbedrijf Campex BV bij de curator gemeld. Het bedrijf dat automatische systemen leverde om campers waterpas te parkeren werd op 18 augustus officieel bankroet verklaard. Veel van deze gedupeerden lijken een aanbetaling van 1500 tot 1900 euro voor zo'n waterpas systeem kwijt te zijn. Op een speciaal ingerichte Facebookgroep delen de getroffen kampereigenaren hun ervaringen en bereiden zij ook vervolgstappen voor. Het bedrijf aan de Nassaustraat, dat ook vestigingen had in Duitsland en België, kampte al gedurende langere tijd met financiële problemen. De curator die het faillissement moet afwikkelen heeft tegenover RTV Noord laten weten dat de boedel leeg is, waardoor de kans uiterst klein is dat gedupeerde klanten hun geld nog terugzien. Om 2:30 gistermiddag werd er op de kruising van de Emergoweg met de DH Vinkenweg in Westerlee een personenauto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de personenauto werd in de ambulance gecontroleerd, waar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Ook zijn hond bleef ongedeerd. De N33 tussen Assen en Sittenburen gaat vanaf vanavond in beide richtingen dicht. De afsluiting begint om 7 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Tijdens het weekend voert Rijkswaterstaat maaiwerkzaamheden en groenonderhoud uit en worden bermen en vangrail hersteld. Daarnaast vinden er inspecties en keuringen plaats en worden viaducten, bruggen en het asfalt schoongemaakt. Dit weekend wordt het verkeer op de N33 in de richting van Assen bij Sittenburen via de N387, A7 en A28 omgeleid en bij knooppunt Zuidbroek via de A7 en de A28. Bij knooppunt Assen wordt het verkeer in de richting van Delfzijl via A28, A7 en N362 omgeleid. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de loop van de middag en avond kans op enkele buien. Maximumtemperatuur rond 21 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen af en toe lichte regen, maar ook droge momenten. De temperatuur stijgt iets tot 22 graden overdag en een minimum van 16 graden in de nacht.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Geldzorgen kunnen veel stress en onzekerheid veroorzaken. En schuldhulpmaatje Oldambt helpt inwoners om weer overzicht en rust te krijgen. We spreken met Harold Rotgers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat doet schuldhulpmaatje precies?
2: Schuldhulpmaatje helpt mensen die geldzorgen hebben of misschien in de schulden zitten om het weer op de regel te krijgen. Om weer het liefst alles kwijt te raken en weer gewoon zelfstandig zonder zorgen verder te kunnen.
1: Ja, en dat doen jullie dus met maatjes. Hoe groot is de behoefte aan maatjes in Oldambt?
2: Enorm groot. Er zijn heel veel mensen. We kennen de regio Oost-Groningen ook wel als gebied waar toch veel mensen zijn die in armoede leven of in, op zijn minst geldzorgen hebben. Hè, van ja, hoe kom ik rond met mezelf? Ja, daar is heel veel vraag naar.
1: En wat doet een maatje dan precies?
2: Een maatje die trekt op met de hulpvrager. Brengt bijvoorbeeld de financiën in kaart. Hè, samen kijken, ook samen met de hulpvrager kijken van goh, hè, wat kunnen we hier aan doen? En hoe kunnen we ook de schuldeisers bijvoorbeeld benaderen en toewerken naar een oplossing. En ja, daar nemen ze echt alle tijd voor en rust.
1: Ja, want het is vaak natuurlijk ook wel een drempel, hè? Om überhaupt hulp te vragen.
2: Ja, zeker. Mensen blijven vaak jaren doorlopen voordat je überhaupt hulp durft te vragen. Maar weet je, je hoeft je er helemaal niet voor te schamen. Je bent echt de enige niet. En de maatjes, ja, die weten dat, die houden daar rekening mee. Maar het wordt wel vaak een drempel, ja.
1: En nou is er ook een oproep voor nieuwe maatjes.
2: Mm-hmm.
1: Want er zijn niet genoeg maatjes, dus...
2: Nee, de vraag is groot. En we zoeken steeds meer maatjes. Het aantal maatjes, vrijwilligers, wordt steeds groter. En helaas, af en toe stopt er natuurlijk ook een keer iemand omdat ze verhuizen of allerlei andere redenen. We zoeken echt enthousiaste mensen die iemand uit Oldambt graag willen helpen. En daar wat tijd in kunnen en willen steken.
1: Ja, en stel je dan voor dat je maatje wil worden, moet je dan ook zelf veel kennis hebben?
2: Nee, we zeggen altijd als je gewoon je eigen geldzaken op orde hebt, dan kun je gewoon iemand anders ook helpen. Je krijgt ook een training. Hè. Het is niet zomaar dat we je wegsturen en red je er maar mee. Je krijgt echt een driedaagse training waarin allerlei dingen worden meegenomen. Er zijn coördinatoren die je helpen. Andere maatjes waar regelmatig contact mee is. Je wordt echt niet zomaar erop uitgestuurd.
1: Niet zomaar in het diepe gegooid, zeg maar.
2: Nee, zeker niet. Nee, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Hè. Het is echt niet zo dat je financieel specialist hoeft te zijn. En je huishouden en je financiën op orde gewoon zelf weten waar je mee bezig bent. Die is voldoende. En dan krijg je van de organisatie krijg je de hulp van alle kanten aangeboden.
1: Ja, want een driedaagse training. Hoe ziet zo'n traject eruit?
2: Dat is het meestal op een zaterdag, soms ook door de week. Hè, wat uiteindelijk ook het makkelijkste is, wat iedereen past. Dan heb je bijna een hele dag drie keer een training met drie verschillende onderwerpen. En dan kijk je bijvoorbeeld naar wat voor mogelijkheden zijn in het financiële land. Hè, wat zijn uitkeringen, wat voor toeslagen zijn er, hoe stel je een overzicht op. Al dat soort dingen leer je. Je kijkt ook naar je eigen uitgaven. Hoe zit dat in elkaar? Wat voor type geldtype ben ik zelf? En je leert er ook voor jezelf best wel veel van. En ook hoe ga je om met mensen?
1: Ja.
2: Hoe help je mensen stap voor stap naar uitzicht?
1: Ja, dat is wel minstens zo belangrijk, denk ik.
2: Ja, zeker. Zeker. Dat moet je ook niet te snel willen doen. Je moet mensen echt wel meenemen in de stappen die voor hun gewoon prettig zijn.
1: Ja, ja. Stel je voor, er zijn mensen die luisteren en die zeggen van nou, dat is wel wat voor mij. Waar kunnen ze zich aanmelden?
2: Ze kunnen het makkelijkst, je stapt gewoon binnen aan Venne 135 in Winschoten, op ons kantoor. Sowieso tussen 10 en 12 is er altijd iemand, maar ook andere tijden is er vaak wel iemand te vinden. Of kijk even op schuldhulpmaatje.nl/Oldambt. En dan kun je ook bellen, mailen, formulieren invullen. Mogelijkheden te over.
1: Ja, dus er is altijd wel een mogelijkheid om inderdaad contact te zoeken. En dan vind ik het ook even belangrijk om te zeggen voor mensen die het nodig zijn om een maatje te hebben. Waar kunnen zij zich aanmelden?
2: Ja, eigenlijk op dezelfde manier. schuldhulpmaatje.nl/Oldambt. Ja. Ook dan kun je aanmelden en dat kan met de WhatsApp. Je kan een formuliertje invullen, je kunt een mailtje sturen, bellen. Wat je zelf het prettigste vindt. Of inderdaad, stap gewoon binnen. Dat is altijd vrijblijvend. Een kopje koffie krijg je altijd. En je kunt altijd even voor een gesprekje naar binnen.

0: mooie weer is heerlijk voor een wandeling met de hond. Maar dierenartsen zien juist nu extra veel problemen door grasaren. We spreken met dierenarts Lieneke Hemstra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zijn grasaren eigenlijk?
1: Ja, dat zijn de zaden van verschillende grassoorten. En die zijn scherp eigenlijk. Dus dat zijn van die hele mooie polletjes die we nu heel mooi zien in het gras.
0: Ja. En zijn grasaren alleen een probleem bij honden?
1: Nee, we zien ze ook wel eens bij katten. Iets minder frequent, meer bij honden. Maar ja, we zien ze op verschillende plekken inderdaad tevoorschijn komen.
0: En waarom is het dan vaker bij honden? Heeft dat te maken met de manier dat je een rondje met ze loopt natuurlijk? Dat je op andere plekken loopt?
1: Ja, en ik denk toch meer het snuffelgedrag van honden. Dus die zijn veel meer aan het zoeken en aan het rollen in het gras dan een kat.
0: En wat doet zo'n grasaar bij een dier?
1: Ja, die komt ergens binnen. Soms zie je ze gewoon alleen in de vacht hangen. Echt van die pluimpjes eigenlijk, van die kleefpluimpjes. Maar soms zie je ook inderdaad dat een wondje maakt. En we hebben ook regelmatig dat ze echt ergens in zitten. Dus we zien ze regelmatig tussen de tenen. En dan, toevallig hadden we deze week nog een geval. Eerst dachten we, hij zit tussen de teen. Hadden we hem opengemaakt. Nou, was geen grasaar te vinden. En 2 weken later kruipt hij omhoog. En komt hij ineens boven de pols, zeg maar, naar buiten. Dus het zijn ook hele vervelende zoektochten soms. Omdat ze heel snel kunnen. En wanneer we dan een bultje zien met vocht erin, dan denk je, misschien zit hij er nog in. En dan is stiekem die grasaar al verder gekropen in het lichaam.
0: Dat kan dus gewoon?
1: Ja, dat kan dus gewoon. En dan is zoeken of komt er later weer een plekje. En dan hebben we hem alsnog kunnen vinden. Maar één hond, ja.
0: Want wat als hij niet op tijd wordt ontdekt en verwijderd? Wat gebeurt er dan?
1: En dan gaat hij dus door.
0: Ja.
1: Ja, wat krijg je vaak als je iets geks in je pootje hebt staan? Dan wordt er vocht ontwikkeld rond zo'n vreemde structuur. Nou ja, dan valt het op. Hey, hij heeft een bultje, zit er de hele tijd aan, heeft er last van. Dan zeggen we heel vaak, het is verstandig het openen, goed spoelen. En dan kijken we, kunnen we het vinden? Soms kunnen we het heel goed vinden, halen we hem er gelijk uit. Maar soms ook, dan is de vraag, is het er al één in geweest en is hij er gelijk weer uitgegaan? Dus is het alleen een steek plek geweest. En nu hadden we toevallig een hond. Nou ja, was de poot helemaal netjes genezen en kreeg ineens een plekje op de voorkant van zijn poot omhoog. Dus die grasaar is dus helemaal vanaf de teen naar boven de pols gaan kruipen.
0: Jeetje, en maakt hij van binnen ook dingen kapot? Of?
1: Dat valt me even wel mee.
0: Okay.
1: Ja, het is echt gewoon door die wat weerhaakjes kunnen ze niet terug en gaan ze steeds verder.
0: Okay.
1: En krijg je het er dus heel moeilijk uit. Ik heb er ook dit jaar één achter een ooglid weggehaald. Dus je hebt het derde ooglid bij honden die je er vaak vanuit de binnenkant van het oog naar voren ziet komen. En daar heb ik ook al een grasaar helemaal weggehaald. Die zat er gewoon achter verstopt.
0: Ach jeetje. Ja, dat is wel heel vervelend. Ja, wat kunnen baasjes doen om dit te voorkomen?
1: Nou ja, gewoon goed controleren inderdaad na het wandelen. Van goed borstelen, dat je goed weet van ik heb alle klikjes en alle waar het maar kan zitten. Gewoon gecontroleerd, ook tussen de pootjes even voelen van zit daar niks. En goed in de gaten houden in de zomer van komen er geen wondjes of plekjes of gaan ze nergens aan likken heel frequent.
0: En is het iets wat er gewoon altijd is, die grasaren? Of is het ook een stukje, misschien onderhoud van de gemeente, zeg maar, om de groenstroken bij te houden?
1: Ja, dat is natuurlijk de afgelopen jaren veranderd. Want we willen meer biodiversiteit natuurlijk in het groen zien. Dus hebben ze een ander maaibeleid eigenlijk. Dus zie je vaak dat ze groenstroken laten staan en dan verder maaien. Daardoor is het seizoen wat langer. Ja. Omdat je bepaalde stroken blijven netjes staan, is natuurlijk heel fijn voor de andere insecten en vlinders. En ook voor gewoon de grassen te laten ontwikkelen weer. De inheemse soorten. Dan zien we inderdaad dat dit wel mogelijk is. Ja.
0: En tot wanneer is eigenlijk de risicotijd?
1: Ja, nu zijn ze voornamelijk de laatste sessie aan het maaien. Dus ik denk dat we bijna er helemaal zijn. Want meestal is september nog een maand waar inderdaad we de groei van grassen soms nog zien. Ook met de allergie van dieren. Zie je nog wel een heel systeem vaak in september. In oktober is het vaak veel rustiger met pollen en grassoorten.
0: En vanaf wanneer moeten de baasjes weer gaan opletten?
1: Ja, ik zou nu nog zeg maar september goed opletten. En dan is het volgend jaar richting maart, april.
0: Zodra het weer wat warmer wordt.
1: Ja, wanneer het weer wat warmer wordt. Ja, wanneer mensen weer hun allergieën opspelen, ook de hooikoortsen. Ja, dat zijn ook de momenten waarin de gras het meest in hun zaden laten schieten en in hun zaden staan eigenlijk.
0: Dus eigenlijk weten wij het ook al wel een beetje, zeg maar. Zo van, wij krijgen last van de hooikoorts.
1: Ja, dan moet je wel het geluk hebben dat je hooikoorts hebt.
0: Ja, precies. Nee. In dit geval misschien wel, maar ja,
1: dan is het wel praktisch inderdaad. En dan goed opletten. Ja, meestal in april, maart en dan inderdaad in het najaar nog een keer in september. Ongeveer augustus, september. Ja.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Non-stop.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: de dag.
1: Het is nu 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Nou, dat is een vrolijk begin, dacht ik wel zo. Ja, ik heb misschien wel eens vaker verteld, maar het was een band die oorspronkelijk begon met vier zusters. En ja, hun eerste optredens waren ze eigenlijk in de kerk. Want hun vader was dominee in die kerk en ja, daar mochten ze zingen. Het was een behoorlijk streng christelijk gezin, want ja, thuis mochten ze alleen maar naar gospels luisteren. En het werd een beetje anders toen de jongste zus zonder problemen een single van Elvis Presley naar binnen mocht brengen. Dat heette All Shook Up, maar dat kwam ook omdat op de B-kant Crying in the Chapel stond. De Pointer Sisters hoor je. En I'm So Excited, dat was een hit uit het jaar 1982, zo stond die hoog in de Nederlandse hitlijsten. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Dat is de komende twee uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauw ouwe. En wat kun je verwachten het komende uurtje? Nou, pak even mijn lijstje erbij. Dan zie ik staan dat we iets gaan draaien van Alex Warren. Chicken Shack komt voorbij, evenals de Eagles. ABBA. Dan zie ik nog Dennis Frank en de Golfbrekers op mijn lijstje staan. Vanessa Paradis. DJ Chris Bernard Imagination komt eraan. Robbie Williams, Steely Dan. De Stroortklinkers komen voorbij. Chic en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer Radicaan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje aan en geniet van die grote hits. En leuke gauwhouden die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Zoals bijvoorbeeld ook de volgende artiest. Zijn echte naam is Albertus Petrus Henricus Gerardus Westerlaken. Ja, ik snap dat dat niet bekt. En ook niet staat op een singlehoes. Dus vandaar dat hij zijn artiestennaam Albert West heeft aangenomen. En ja, hij begon ooit in de shuffles. Scoorde daar een paar hits mee. En de grootste hit was Shalala, I Need You. Ken je ongetwijfeld nog. Wereldwijd was dat een hit in de tijd. Daarna kwam zijn solo carrière en hij zong ooit samen met Albert Hammond. En daar gaan we er eentje van draaien hier in Plaatwerk. Albert West dus met Albert Hammond en Give a Little Love. Plaatwerk.

is een Britse bluesband genaamd Chicken Shack. En dit was denk ik wel een grootste hit in 1969. En dat heet I'd Rather Go Blind. Daarvoor draaiden we Alex Warren en Fever Dream. En begon met Albert West en Albert Hammond met Give a Little Love. En we gaan door in plaatwerk nu met de Eagles. Hier zijn ze met Lion

het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw toekomstplan voor de horeca. Het plan gaat over de horecabedrijven in de gehele gemeente, van Bad Nieuweschans tot Scheemda en van Heiligerlee tot Finsterwolde. Het plan richt zich op cafés, restaurants, lunchrooms, snackbars en hotels. De gemeente vraagt inwoners, horecaondernemers en betrokken organisaties om een enquête in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van het plan. De gemeente deelt de uitkomsten en de hoofdlijnen van het plan eind dit jaar ook met de gemeenteraad. Zeker 90 gedupeerde klanten hebben zich na het faillissement van het windschoterbedrijf Campex BV...

bij de curator gemeld. Het bedrijf dat automatische systemen leverde om campers waterpas te parkeren werd op 18 augustus officieel bankroet verklaard. Veel van deze gedupeerden lijken een aanbetaling van 1500 tot 1900 euro voor zo'n waterpas systeem kwijt te zijn. Op een speciaal ingerichte Facebookgroep delen de getroffen kampereigenaren hun ervaringen en bereiden zij ook vervolgstappen voor. Het bedrijf aan de Nassaustraat, dat ook vestigingen had in Duitsland en België, kampte al gedurende langere tijd met financiële problemen. De curator die het faillissement moet afwikkelen heeft tegenover RTV Noord laten weten dat de boedel leeg is. Waardoor de kans uiterst klein is dat gedupeerde klanten hun geld nog terugzien. Om 14:30 gistermiddag werd er op de kruising van de Emergoweg met de DH Vinkenweg in Westerlee een personenauto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de personenauto werd in de ambulance gecontroleerd, waar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Ook zijn hond bleef ongedeerd. De N33 tussen Assen en Siddeburen gaat vanaf vanavond in beide richtingen dicht. De afsluiting begint om 7 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Tijdens het weekend voert Rijkswaterstaat maaiwerkzaamheden en groenonderhoud uit en worden bermen en vangrail hersteld. Daarnaast vinden er inspecties en keuringen plaats en worden viaducten, bruggen en een asfalt schoongemaakt. Dit weekend wordt het verkeer op de N33 in de richting van Assen bij Siddeburen via de N387, A7 en A28 omgeleid en bij knooppunt Zuidbroek via de A7 en de A28. Bij knooppunt Assen wordt het verkeer in de richting van Delfzijl via A28, A7 en N362 omgeleid. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de loop van de middag en avond kans op enkele buien. Maximumtemperatuur rond 21 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen af en toe lichte regen, maar ook droge momenten. De temperatuur stijgt iets tot 22 graden overdag en een minimum van 16 graden in de nacht.

is een Franse zangeres die een aantal liedjes heeft gescoord. Ook in Nederland, 4 stuk zelfs. Joe Le Taxi bijvoorbeeld. Tandem, Sunday Mondays en deze Be My Baby. Je hoorde Vanessa Paradis. En daarvoor muziek uit de regio trouwens. Dennis Frank en de Golfbrekers met Jij bent de zon, jij bent de zee. Abba zat daar weer voor met Under Attack en begonnen met de Eagles. Een Lion Eyes. En let even op, want de volgende plaat die zul je wel vaker voorbij horen komen. Ja, klinkt gewoon lekker. Ik word er vrolijk van. DJ Chris Bernhard en Come To.

zat ooit in de band Take That. Daarna ging die solo. Ja, dat was direct een goede keuze. Want hij heeft hit na hit gescoord. Robbie Williams hoorde je. She's the One. Daarvoor Imagination in Just an Illusion. En daarweer voor draaiden we DJ Chris Bernhard. Kom terug. En als je een beetje goed hebt geluisterd, kan ik je één ding garanderen. Dat deuntje blijft de hele dag in je hoofd zitten. Ik hoorde voorbij komen op een collega radiostation. Ik zal de naam niet noemen, maar hij kwam daar een paar keer voorbij. En ik denk, hey, die is leuk. Die moeten we op gaan pikken. DJ Chris Bernhard dus. En kom terug. We gaan door in Blauwwerk nu met Steely Dan en Reelin' in the Year.

zo heel af en toe op een zondagmiddag. Als je denkt van ja, wat zal ik eens gaan doen? Dan gaan we wel eens naar ernaartoe. En dat is een totaal ander landschap dan hier in Westerwolde of Oldam. Dat uitgestrekte. Ja, dat heeft toch wel iets. Nijstoten ziel. Strootklinkers die zongen daarover. Daarvoor draaiden Steely Dan en Reeling in the Years. En zo dadelijk gaan we er even uit voor reclame nieuws en reclame. En daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwerk. Dus hou me gewoon hier. De laatste is van de Chic. En

0: Het is nu 3:00. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. De uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Tevelde, buitengewoon goed.
3: Brandes, Siersema. Dit is Plaatwerk met Siersema.

Het is oorspronkelijk een nummer van de zangeres Bonnie Tyler uit 1988. Het stond ook op haar album Hide Your Heart. En een jaar later werd het nummer gecoverd door Tina Turner. Kwam op haar album Foreign Affair. En dat werd wereldwijd een hele grote hit. Tina Turner dus. Daar begonnen we mee met Simply the Best. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. En dat is het komende uur. Het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik nog voor je in petto? Ik pak even mijn lijstje erbij. Dan zie ik staan dat we zo dadelijk iets gaan draaien van Teddy Swims. Zeker en Evans komen eraan. Evenals Manfred Mann, Cool and the Gang. Peter Koelewijn komt voorbij. Tour Limited, Helene Fischer. Dan zie ik nog de Jacksons op mijn lijstje staan. The Counting Crows. Backman Turner Overdrive, Hans ten Haven, Roxy Music en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits en leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk op Groningen 1. Bijvoorbeeld ook de volgende. Dit was een echte zomerhit in het jaar 1983. Het is een band genaamd Gazebo. Hier zijn ze met I Love Like Chopin. Plaatwerk.

feite een rock-pop duo. Uit Amerika, bestaande uit Danny Zager en Rick Evans. En dat heet dan ook Zager en Evans. En dit was een hit in 1969. En dat was ook een beetje hoe ze toen een soort voorspelling hadden hoe de wereld eruit zou zien in 2025 is het dan. Ja, moeten we nog even afwachten of die voorspelling uitkomt. Het was ook een beetje een waarschuwing voor de gevaren van de moderne technologie. Zeker en even dus in de year 2525. Daarvoor draaiden we Teddy Swims en Mr. Know-It-All. We begonnen met de Gazebo. I Like Champagne uit 1983. Dit is er eentje van Manfred Mann. Blinded by the Light.

het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw toekomstplan voor de horeca. Het plan gaat over de horecabedrijven in de gehele gemeente, van Bad Nieuweschans tot Scheemda en van Heiligerlee tot Finsterwolde. Het plan richt zich op cafés, restaurants, lunchrooms, snackbars en hotels. De gemeente vraagt inwoners, horecaondernemers en betrokken organisaties om een enquête in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van het plan. De gemeente deelt de uitkomsten en de hoofdlijnen van het plan eind dit jaar ook met de gemeenteraad. Zeker 90 gedupeerde klanten hebben zich na het faillissement van het windschotenbedrijf Campex BV bij de curator gemeld. Het bedrijf dat automatische systemen leverde om campers waterpas te parkeren, werd op 18 augustus officieel bankroet verklaard. Veel van deze gedupeerden lijken een aanbetaling van 1500 tot 1900 euro voor zo'n waterpassysteem kwijt te zijn. Op een speciaal ingerichte Facebookgroep delen de getroffen kampereigenaren hun ervaringen en bereiden zij ook vervolgstappen voor. Het bedrijf aan de Nassaustraat, dat ook vestigingen had in Duitsland en België, kampte al gedurende langere tijd met financiële problemen. De curator die het faillissement moet afwikkelen heeft tegenover RTV Noord laten weten dat de boedel leeg is, waardoor de kans uiterst klein is dat gedupeerde klanten hun geld nog terugzien. Om 14:30 gistermiddag werd er op de kruising van de Emergoweg met de DH Vinkenweg in Westerlee een personenauto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de personenauto werd in de ambulance gecontroleerd, waar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Ook zijn hond bleef

ongedeerd. De N33 tussen Assen en Sittenburen gaat vanaf vanavond in beide richtingen dicht. De afsluiting begint om 7 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Tijdens het weekend voert Rijkswaterstaat maaiwerkzaamheden en groenonderhoud uit en worden bermen en vangrail hersteld. Daarnaast vinden er inspecties en keuringen plaats en worden viaducten, bruggen en een asfalt schoongemaakt. Dit weekend wordt het verkeer op de N33 in de richting van Assen bij Sittenburen via de N387, A7 en A28 omgeleid en bij knooppunt Zuidbroek via de A7 en de A28. Bij knooppunt Assen wordt het verkeer in de richting van Delfzijl via A28, A7 en N362 omgeleid. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen 1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de loop van de middag en avond kans op enkele buien. Maximumtemperatuur rond 21 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen af en toe lichte regen, maar ook droge momenten. De temperatuur stijgt iets tot 22 graden overdag en een minimum van 16 graden in de nacht.

Muziek afkomstig van eigen bodem natuurlijk. Met de zang van Anita Dof en de rap van Ray Slijngaard. Two Unlimited heet dus No Limit. Daarvoor Peter Koelewijn en zijn Rockets met My Oh My. Cool and the Gang draaiden we nog met Celebration. Begonnen met Manfred Mann, Blinded by the Light. En ja, ik heb even wel zin aan een Duitsstalig plaatje. Nou, dat doen we dan even met deze Duitse dame. Helene Fischer. Und morgen früh küss ich dich wach.

The Counting Crows en Big Yellow Taxi. Daarvoor zaten de Jacksons en Can You Feel It. We begonnen met Helene Fischer. Und morgen früh küsse ich dich wahrscheinlich. Dat eens zou kunnen, maar ja, dat zal wel een droom blijven. Backman Turner Overdrive. Hier zijn ze met You Ain't Seen Nothing Yet.

0: de zonne schien.
1: Hans de Naaf en de zonne zal schien. Daarvoor Backman Turner, Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer hier op Groningen 1. En bij deze nodig ik je uit om dan opnieuw te komen luisteren naar een nieuwe aflevering van Plaatwerk. De laatste is van Roxy Music en Love is the Drug. Tot volgende week. Hoi.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw toekomstplan voor de horeca. Het plan gaat over de horecabedrijven in de gehele gemeente, van Bad Nieuweschans tot Scheemda en van Heiligerlee tot Finsterwolde. Het plan richt zich op cafés, restaurants, lunchrooms, snackbars en hotels. De gemeente vraagt inwoners, horecaondernemers en betrokken organisaties om een enquête in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van het plan. De gemeente deelt de uitkomsten en de hoofdlijnen van het plan eind dit jaar ook met de gemeenteraad. Zeker 90 gedupeerde klanten hebben zich na het faillissement van het windschoterbedrijf Campex BV bij de curator gemeld. Het bedrijf dat automatische systemen leverde om campers waterpas te parkeren werd op 18 augustus officieel bankroet verklaard. Veel van deze gedupeerden lijken een aanbetaling van 1500 tot 1900 euro voor zo'n waterpassysteem kwijt te zijn. Op een speciaal ingerichte Facebookgroep delen de getroffen kampereigenaren hun ervaringen en bereiden zij ook vervolgstappen voor. Het bedrijf aan de Nassaustraat, dat ook vestigingen had in Duitsland en België, kampte al gedurende langere tijd met financiële problemen. De curator die het faillissement moet afwikkelen heeft tegenover RTV Noord laten weten dat de boedel leeg is. Waardoor de kans uiterst klein is dat gedupeerde klanten hun geld nog terugzien. Om 14:30 gistermiddag werd er op de kruising van de Emergoweg met de D.

weekend. Dit weekend wordt het verkeer op de N33 in de richting van Assen en bij Siddeburen via de N387, A7 en A28 omgeleid. En bij knooppunt Zuidbroek via de A7 en de A28. Bij knooppunt Assen wordt het verkeer in de richting van Delfzijl via A28, A7 en N362 omgeleid. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de loop van de middag en avond kans op enkele buien. Maximumtemperatuur rond 21 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen af en toe lichte regen, maar ook droge momenten. De temperatuur stijgt iets tot 22 graden overdag en een minimum van 16 graden in de nacht.

0: heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 5:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting van volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop. Groningen.

snackbars en hotels. De gemeente vraagt inwoners, horecaondernemers en betrokken organisaties om een enquête in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van het plan. De gemeente deelt de uitkomsten en de hoofdlijnen van het plan eind dit jaar ook met de gemeenteraad. Zeker 90 gedupeerde klanten hebben zich na het faillissement van het windschoterbedrijf Campex BV bij de curator gemeld. Het bedrijf dat automatische systemen leverde om campers waterpas te parkeren werd op 18 augustus officieel bankroet verklaard. Veel van deze gedupeerden lijken een aanbetaling van 1500 tot 1900 euro voor zo'n waterpas systeem kwijt te zijn. Op een speciaal ingerichte Facebookgroep delen de getroffen kampereigenaren hun ervaringen en bereiden zij ook vervolgstappen voor. Het bedrijf aan de Nassaustraat, dat ook vestigingen had in Duitsland en België, kampte al gedurende langere tijd met financiële problemen. De curator die het faillissement moet afwikkelen heeft tegenover RTV Noord laten weten dat de boedel leeg is. Waardoor de kans uiterst klein is dat gedupeerde klanten hun geld nog terugzien. Om 14:30 gistermiddag werd er op de kruising van de Emergoweg met de DH Vinkenweg in Westerlee een personenauto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de personenauto werd in de ambulance gecontroleerd, waar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Ook zijn hond bleef ongedeerd. De N33 tussen Assen en Siddeburen gaat vanaf vanavond in beide richtingen dicht. De afsluiting begint om 7 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Tijdens het weekend voert Rijkswaterstaat maaiwerkzaamheden en groenonderhoud uit en worden bermen en vangrail hersteld. Daarnaast vinden er inspecties en keuringen plaats en worden viaducten, bruggen en het asfalt schoongemaakt. Dit weekend wordt het verkeer op de N33 in de richting van Assen bij Siddeburen via de N387, A7 en A28 omgeleid en bij knooppunt Zuidbroek via de A7 en de A28. Bij knooppunt Assen wordt het verkeer in de richting van Delfzijl via A28, A7 en N362 omgeleid. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de loop van de middag en avond kans op enkele buien. Maximumtemperatuur rond 21 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen af en toe lichte regen, maar ook droge momenten. De temperatuur stijgt iets tot 22 graden overdag en een minimum van 16 graden in de nacht.

0: Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Lokum Life van Zulf. In het ziet is daar waar ik leer. Gelok om nooit van adem. Dij dan uw looi moet zeer. Gelok heeft meer en vroogd. Maar het gaat niet om prestatie. Gelok zijn de mouw en dwang. Roemte minder relotie.

Leute zonder schuldgevoel. En vooral gooit op een rij.

0: Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.

vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek, bulderende bassen, daverende drums en een stem. Ze neemt je mee vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

0: Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Kreton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. We weten nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Thank you.

0: is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U gaat nu luisteren naar herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1559.

begonnen vanavond met Scorpio Rising uit 1991. We hoorden Christopher Holliday, altsax, Brad Mehldau, piano, John Webber, bas en Ron Savage, drums. Christopher Holliday is een Amerikaanse alt-jazz-saxofonist. Qua stijl richt hij zich op Jackie McLean. In 1988 werd hij lid van de big band van Maynard Ferguson. Hij trad op met Mark Feldman, Wallace Rooney, Cedar Walton, John Lockwood, Kenny Werner en Scott Robinson onder andere. In 1997 begon hij te werken als leraar en muziekdocent. Gianni Cassola was een Italiaanse jazzdrummer. Hij verscheen in de jaren 50 aan het Milanese jazzfirmament en trad op met Franco Cherry. Later speelde hij bij Basso Valdambrini Quintet en speelde hij met Chet Baker, Johnny Griffin, Dexter Gordon, Pepper Adams, Art Farmer en Charlie Mariano onder andere. Verder speelde hij bij alle Italiaanse jazzmuzici. Hij overleed op 18 juli jongstleden en werd 88 jaar oud. We draaien uit 1988 On Green Dolphin Street. Massimo Urbani, altsax, Marcello Tonolo, piano, Aldo Zanino, bas en Gianni Cassola,

On Green Dolphin Street werd gespeeld door het kwartet van Massimo Urbani. Op drums hoorden we Gianni Cassola. Pianist Oliver Jones begon op 5-jarige leeftijd piano te spelen. Hij kreeg les van Oscar Peterson's zus, Daisy Peterson Sweeney. Hij trad op met de groep Bandwagon, met Charles Biddle, Fraser McPherson, Clark Terry, Herb Ellis, Hank Jones en vele anderen. Hij overleed op 22 juli op 91-jarige leeftijd. We vervolgen met Tipping Home from Sunday School uit 1991. Oliver Jones, piano, Steve Wallace, bas en Ed Thigpen, drums.

Tipping Home from Sunday School werd gespeeld door het trio van Oliver Jones. Frank Toussa begon op de gitaar, maar switchte in zijn tiende jaren over op de contrabas. Hij werkte bij Paul Bley, Horace Arnold, Dave Liebman, Bob Moses en Dom Romao in de jaren 70. Later trad hij onder andere op bij Richie Bayrach, Booker Irvin, Freddie Hubbard en Art Farmer. Hij stierf op 26 juli jongstleden en werd 79 jaar oud. We horen uit 1978 Piccadilly Lady. Dave Liebman, tenor sax, Randy Brecker, trompet, Richie Bayrach, piano, Frank Toussa, bas en Al Foster, drums.

We hoorden bassist Frank Toussa in het kwartet van Dave Liepen met het nummer Piccadilly Lady. Geraldine Bay was een zangeres en lid van het vocal trio The Bay Sisters, bestaande uit broer Andy en zuster Salome. Ze was getrouwd met bassist Eddie de Haas. Naast zangeres was ze ook organisator van jazzconcerten. Ze stierf op 28 juli jongstleden op 91-jarige leeftijd. We draaien uit 1975 Around Midnight. Andy B. piano en vocals. Salome B. en Geraldine B. beide vocals. Candy Burrell gitaar. Milt Hinton bas. En O.C. Johnson drums.

We hoorden Geraldine B. met de B-Sisters in de nummer Around Midnight. Grant Green was een jazzgitarist die verschillende stijlen speelde. Hij maakte in 1959 zijn debuut bij Jimmy Forrest. Hij was een druk bezet man, want hij trad in de jaren 60 op met onder andere Lou Donaldson, Stanley Turrentine, Jack McDuff, Larry Young, Hank Mobley, Lee Morgan en Herbie Hancock bijvoorbeeld. Hij overleed in 1979 en werd 43 jaar oud. We vervolgen met Lullaby of the Leaves uit 1961. Grant Green gitaar, Babyface Willett orgel en Ben Dixon drums.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door het trio van Grant Green. Saxofonist Joe Lovano nam tijdens een studie aan de Berklee School of Music al zijn eerste plaats op met Lonnie Smith. Hij werkte verder met John Scofield, Bill Frisell, Kenny Werner, Jack McDuff, Stan Getz, Josje Redman, Greg Osby en vele, vele anderen. We horen uit 2026 First Song. Joe Lovano tenor sax, Julian Ledge gitaar, Santi Debriano bas en Will Kellen drums.

het kwartet van Joe Lovano speelde First Song. We eindigen vanavond met saxofonist Dick Oates. Hij werd in 1977 lid van het Thad Jones Mel Lewis Orkest. Verder werkte hij bij Bob Brookmeyer, Ray Mantilla, Red Rodney, Jerry Bergonzi, Bill Mays en vele anderen. We horen tenslotte vanavond uit 2002 het nummer Jamboree. Dick Oates, Don Braden en Vincent Herring tenor sax, Andy Laverne piano, Jay Anderson bas en Billy Drummond drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet, omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

op de klif werd ik beloond. Ik voelde dat je bij me was. Zo ver het oog kon reiken zag ik water. De zon brak door het wolkendek.

mag lijken in dit spel.

Die kreeg nooit veel rust in dat lekkere nus, dat bij in een hoopoes hoes. Soms zaten wie bij open heet, door spijden op haar in.

0: Het is nu 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Het is nu 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.